0: Venray.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Rai.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: kiss. 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
1: Omroep Venray.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïnse president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nune kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran over een definitief einde aan de oorlog. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. Het weer, zonnig en heet. Het wordt 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.

0: en Rai. Het nieuws van 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
2: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
1: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
3: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
1: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staan op dit moment geen files, maar er is wel vertraging op het spoor. Tussen Roermond en Sittard rijden namelijk geen treinen en dat komt door een wisselstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: hoofdpunten van het NOS-journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nune kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht en Roermond kwamen bomen op de weg terecht. Het weer, zonnig en heet, het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staan op dit moment geen files, maar er is wel vertraging op het spoor. Zo rijden tussen Roermond en Sittard door een wisselstoring geen treinen. En dat gaat tot een uur of 9 vanochtend duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
4: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
3: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
5: Oh, paniek zeg. En de speler zelf schrikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
3: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
7: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
8: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, 1 partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Het weer, zonnig en heet. Het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Er staat één file in de regio op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Kuik en Nijmegen en Dukenburg doe je er 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. En er rijden op dit moment geen treinen tussen Roermond en Sittard. Dat komt door een wisselstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je radio staat weer aan.
3: Omroep Vendraai.
2: Elke dag.

0: ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Drukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
4: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
3: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
5: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert daar ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
3: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file in de regio op de A73 vanuit Venlo naar Nijmegen. Heb je tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 20 minuten vertraging. Het is aansluit over 10 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vierinksbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht trokken er enkele onweersbuien over de regio. Niet overal, er waren ook plekken die het droog hielden. En de temperatuur, ja, een tropennacht, want de temperatuur daalde naar zo'n 20 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden, ook stapelwolken. Het blijft tot de namiddag droog en het wordt onaangenaam heet, met maar liefst 35 graden en een hoge luchtvochtigheid. Later in de middag richting de avond trekken er enkele stevige regen- en onweersbuien over de regio, met kans op windstoten en hagel.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staan geen files, maar er is nog wel steeds vertraging op het spoor. Tussen Roermond en Sittard rijden nog steeds geen treinen door een wisselstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Omroep Venray.

0: 7 dagen in de week.
1: Omroep Venray.

0: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook. Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
4: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
3: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
5: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
4: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Marhees en Nederweert is het aansluiten over 5 kilometer. En dat kost je ongeveer 10 minuten extra. In de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Waspik en Waalwijk ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook. Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
2: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 11 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel en Schot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. In deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Leende en Weert Noord. Dat komt door een ongeluk. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug heb je ook 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht trokken er enkele onweersbuien over de regio. Niet overal, er waren ook plekken die het droog hielden. En de temperatuur, ja, een tropennacht, want de temperatuur daalde naar zo'n 20 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden, ook stapelwolken. Het blijft tot de namiddag droog en het wordt onaangenaam heet, met maar liefst 35 graden en een hoge luchtvochtigheid. Later in de middag richting de avond trekken er enkele stevige regen- en onweersbuien over de regio, met kans op windstoten en hagel.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Leenderheide en Leden doe je er 10 minuten langer over. A58 Tilburg-Breda bij Ulvenhout 5 minuten extra. En de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens ook.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 12 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A2 maar dan richting Maastricht tussen Knoppert Leendeheide en Leende 10 minuten extra. En een kwartier extra ben je onderweg op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom. Tussen Etteleur en Sint-Willebroord staat 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de N289 Goes-Putten. Die is tussen Rilland en Tolen in beide richtingen dicht door een brand langs de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
6: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
5: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
7: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
8: Ah, lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
9: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
10: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. 232 mensen zijn overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog lang niet onder controle. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalig directeur tegen de coronacommissie. Er was geen overleg met de inspectie over besluiten met enorme consequenties. In Frankrijk is onbekende muziek van Mozart ontdekt. Het stond in een notitieboekje in het magazijn van de Nationale Bibliotheek in Parijs. Het zijn stukken voor harp en fluit van in totaal 20 minuten. Het weer, zonnig en tropisch warm. Later vandaag ook stevige onweersbuien.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 richting Maastricht tussen knooppunt De Hocht en Maarhezen. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht 5 minuten vertraging. Er is daar lading verloren. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batendorp heb je 5 minuten vertraging. En de A59 Zierikzee-Den Bosch ook 5 minuten.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Vanaf vanmiddag 3 uur geldt in Limburg code oranje. Een dringende waarschuwing voor zware onweersbuien en windstoten met kans op schade. Om te voorkomen dat een Europese subsidie wordt misgelopen, gaat de provincie toch maar akkoord met de aanleg van een nieuwe weg tussen Gemmelot en Stijn. Ook al vindt het provinciebestuur de plannen slecht onderbouwd. En fans van de iconische gitarist Tom Morello hoeven zich geen zorgen te maken. Een optreden op Graspop had hij afgezegd, maar zondag staat hij gewoon op de 55e editie van Pinkpop.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 1 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht, met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler, met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu 90 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je nu de meeste vertraging. Eerst tussen Leendeheide en Leende 10 minuten extra. Verderop tussen Weert-Noord en Kelpen-Oler doe je er ook 10 minuten langer over. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Knooppunt Baterdorp is de vertraging 10 minuten. En dat geldt ook voor de A73 naar Nijmegen tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
7: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
6: Nu ook bij de Grafische Bron. Kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
7: Kijk op boerderijwinkeljurke.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

Goedemorgen. De storm die afgelopen nacht over de provincie trok, heeft op meerdere plaatsen voor schade gezorgd. De combinatie van forse windstoten en onweersbuien met veel regen zorgde voor veel omgevallen bomen. Onder meer in Maastricht, Roermond en tussen Linnen en Sint-Odiliënberg werden wegen geblokkeerd door bomen. Op die laatste plek was de boom zo groot dat de brandweer hem niet zelf kon weghalen. Daarvoor

0: is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. Later vandaag is er opnieuw kans op pittige buien met windstoten, hagel en veel regen. Bij een potgrondbedrijf in Grubbevorst is vanochtend brand uitgebroken op het buitenterrein waar die potgrond wordt opgeslagen. Door het veenachtige droge materiaal heeft de brandweer moeite met het blussen van de brand. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om de brand te bestrijden. Bij die brand komt witte rook vrij die in de omgeving van Grubbevorst goed te zien is. Maastricht AG Airport krijgt er tijdens de tijdelijke sluiting van Eindhoven Airport volgend jaar 4 extra vakantiebestemmingen bij. Het gaat om Ibiza, Creta, Rodos en Zakynthos. Eerder werden onder meer Alicante, Faro, Valencia en Tenerife al aan de tijdelijke bestemmingen van Maastricht AG Airport toegevoegd. En op Megaland in Landgraaf begint vanmiddag de 55e editie van Pinkpop. Gisteren kwamen veel mensen die dit weekend op de camping verblijven al aan. Sommige bezoekers hebben duidelijk een artiest waar ze het meest naar uitkijken, maar dat geldt niet voor iedereen.
1: Sarah Larsson, daar heb ik veel zin in. Ja.
2: Zoveel. Nee, Youngblood. Die vind ik wel leuk.
0: Ja, headliners zijn dit weekend 21 Pilots, The Cure en Foo Fighters. Pinkpop wordt vanmiddag afgetrapt door de Venlose Herfsthanenband.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat 130 kilometer file. De meeste files leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe jij 25 minuten langer over. En diezelfde A2 maar dan verderop van Eindhoven naar Maastricht tussen Leenderheide en Maarhezen een kwartier extra. De A4 Rotterdam-Antwerpen tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom-Zuid is de vertraging 10 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Ewijk en Kuik een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
2: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
3: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Vanaf vanmiddag 3 uur geldt in Limburg code oranje. Een dringende waarschuwing voor zware onweersbuien en windstoten met kans op schade. Om te voorkomen dat een Europese subsidie wordt misgelopen... gaat de provincie toch maar akkoord met de aanleg van een nieuwe weg tussen Gemmelot en Stijn. Ook al vindt het provinciebestuur de plannen slecht onderbouwd. En fans van de iconische gitarist Tom Morello hoeven zich geen zorgen te maken. Een optreden op Graspop had hij afgezegd, maar zondag staat hij gewoon op de 55e editie van Pinkpop.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 2 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen, in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3e verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt... krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd... Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat er al 110 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 1,5 uur langer over. Ook op de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen Leendeheide en Budel een kwartier extra. De A4 Rotterdam-Antwerpen tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom-Zuid. 10 minuten vertraging en dat geldt ook voor de A27 naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
9: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Na een tropennacht kregen we ook nog eens een onaangenaam en hete ochtend. De zon die scheen al vanaf het eerste uur en om 12 uur schommelde de temperatuur al rond de 31 graden. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden, ook vorming van stapelwolken. Aanvankelijk blijft het droog, maar daarna met de avond moeten we rekening houden met zware regen- en onweersbuien, met kans op hagel en zware windstoten. Voor de buien uit halen we een maximumtemperatuur van maar liefst 35 graden. Het wordt onaangenaam heet.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
3: Zoals gebruikelijk op vrijdag is het ook in het zuiden van het land al vroeg druk op de weg. De A2 valt op, Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel.

0: Lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In Limburg geldt vanaf nu code oranje. Een dringende waarschuwing voor zware onweersbuien en windstoten met kans op schade. Om te voorkomen dat een Europese subsidie wordt misgelopen, gaat de provincie toch maar akkoord met de aanleg van een nieuwe weg tussen Gemmelot en Stijn. Ook al vindt het provinciebestuur de plannen slecht onderbouwd. En Pinkpop in Landgraaf is vanmiddag van start gegaan. De 55e editie van het bekende popfestival werd afgetrapt door de Herfsthanenband uit Venlo.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 3 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, het begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is erg druk in het zuiden van het land, met bijna 200 kilometer file inmiddels. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel een 30 minuten extra reistijd. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel ook 30 minuten op onthoud. En rijdt daar langzaam over 12 kilometer. De A27 Utrecht richting het zuiden. Voor Werkendam 20 minuten vertraging. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A50 van Eindhoven naar Os. Voor Eerde is dat het geval. Hier is de linkerrijstrook dicht. Er staat 6 kilometer file met een 30 minuten vertraging. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Venray Noord 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
7: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.

0: Goedemiddag, dit is het LA Nieuws. Voor Limburg is vanmiddag door het KNMI code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur in deze provincie. Jill Hamers van de nieuwsredactie.
1: Dat er plaatselijk kans is op overlast en schade. En dat kan komen door zware windstoot tot ongeveer 90 km per uur, grote hagelstenen en veel regen in korte tijd. Momenteel geldt het alleen voor Limburg, maar dat kan nog uitbreiden.
0: De Limburgse politiek is alsnog akkoord met een bijdrage van 5 miljoen euro voor het aanleggen van een nieuwe weg voor vrachtverkeer tussen chemiecomplex Chemelot en de haven van Stijn. Het Limburgs parlement vond het voorstel onlangs nog onvoldoende onderbouwd, maar geeft nu toch groen licht, omdat anders 9 miljoen aan Europese subsidie vervalt. De nieuwe weg moet de verkeersdruk door vrachtwagens op de nabijgelegen snelweg A2 en de Eurmonderbaan flink verminderen. Omwonenden gaven eerder aan dat de weg amper effect heeft op het verkeer in het gebied en vrezen voor overlast. In Landgraaf is Pinkpop begonnen. De 55e editie van het festival werd geopend door de Venlose dialectband De Herfsthalenband. Dit omdat ze de talentprijs van poporganisatie Pop in Limburg hebben gewonnen. Je hoort een klein stukje van het optreden op Pinkpop. Een container van een vrachtwagen is vanochtend gekanteld op de turbo-rotonde van de ringbaan Noord in Weert. Bij het incident raakte niemand gewond, meldt Weert de Gekste. De container, gevuld met afval, kwam in de berm terecht. De vrachtwagen liep door het incident schade op. Vermoedelijk was de container niet goed geladen.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is wel erg druk in het zuiden van het land, met bijna 230 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud zien we onder andere op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Van Utrecht naar Den Bosch, voor Zaltbommel staat bijvoorbeeld een half uur, of heb je een half uur oponthoud. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum, ook daar bijna een half uur vertraging. Verder valt op de A2 Eindhoven richting Maastricht voor Roosteren een kwartier extra reistijd. En de A50 tenslotte Eindhoven richting Os. Bij Eerde is een ongeluk gebeurd, hier is de linkerrijstrook dicht. Er staat daar 9 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Omroep.

0: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
2: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij VDL Netcar in Born heeft kort brand gewoed. Oorzaak was een batterijcel die vlam had gevat. Bezoekers van de begraafplaats in Reuven zijn vanochtend per ongeluk geconfronteerd met een openliggend verzamelgraf met menselijke botresten. En Limburg heeft een nieuw hitterecord. Het is vandaag met 36 graden de warmste 19e juni ooit.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 4 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is het druk op de weg. Er staan bijna 20 files, 19 om precies te zijn, met in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Nieuwebrug en Knoopend Gouwen, 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 7 kilometer met ook een kwartier extra reistijd. En het is ook aansluiten op de A44 van Amsterdam naar Den Haag voor Wassenaarcentrum 2 kilometer met een klein kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël en Hezbollah hebben een staakt het vuren afgesproken. Het zou meteen ingaan, melden internationale media. Vandaag waren er nog aanvallen over en weer in Libanon. Vermoedelijk hebben de VS en Qatar bemiddeld. Het bedrag dat Nederland de komende jaren aan de EU moet betalen vindt premier Jette veel te hoog en de nieuwe begroting noemt hij gewoon niet goed. Er ligt een voorstel op tafel van 285 miljard euro per jaar. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Nederland stuurt een marinefregat naar de straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Het weer, tropisch warm. Vanuit het zuiden volgen buien met kans op onweer. Morgen droger en iets minder hoge temperaturen.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 25 files in het zuiden van het land met in totaal 150 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knoop het Empel een kwartier extra reistijd. De A2 van Den Bosch naar Utrecht. Voor Zaltbommel 20 minuten vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel. Aan de andere kant is dat dus 12 kilometer met ook een half uur oponthoud. De A16 valt op, Belgische grens richting Breda. Voor knoop het Galder is een aanrijding gebeurd. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 25 minuten. En het is ook gebruikelijk ook druk op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor Werkendam bij de brug bij Gorkum bijna 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
3: Omroep Venray.

0: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
1: Ook zo zin in dakverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
3: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
2: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
3: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
2: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
4: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie je ook bovee.nl of Facebook.
1: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg heeft een nieuw hitterecord. Het is vandaag met 36 graden de warmste 19e juni ooit. De nieuwe coalitie in Maastricht gaat de verziekte bestuurscultuur aanpakken. Dat staat in het vanmiddag gepresenteerde coalitieakkoord. En bezoekers van de begraafplaats in Reuvel zijn vanochtend per ongeluk geconfronteerd met een openliggend verzamelgraf met menselijke botresten.
0: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 5 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de spits ligt ook in het zuiden van het land, inmiddels alweer achter ons, maar nog altijd zo'n 120 kilometer file in totaal. En op een aantal plekken ook nog files met veel vertraging, zoals de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 8 kilometer met bijna 3 kwartier oponthoud. Een half uur vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel, en er staat daar 14 kilometer file. De A16 Belgische grens richting Breda, daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Galder. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd ruim een half uur. En tenslotte de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam 9 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
10: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
9: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
11: Dit is Rooi Actueel. Het belangrijkste nieuws van afgelopen week met Sanne Pols.
1: Goedemiddag op deze bloedhete 19 juni. Het is iets na 5 uur en dit is Rooi Actueel. Met zometeen jongeren en kinderen in Venray kunnen vanaf volgende week woensdag praten over hun mentale gezondheid tijdens het buitenspelen. En ook afgelopen week zijn er weer een aantal ongelukken gebeurd in onze gemeente. Ik praat je er zometeen over bij. Maar eerst heb ik muziek van Paul Young. Come back and stay.

0: Miss Americana, oftewel Taylor Swift.
1: Dit is Rooi Actueel met de hoofdpunten van het Venrise-nieuws met Sanne Pons.
0: Jongeren en kinderen in Venray kunnen vanaf volgende week woensdag praten over hun mentale gezondheid tijdens het buitenspelen. Tussen basisschool, de kwispeldans en het Rijland College opent dan de allereerste interactieve Memo-spelzone. Het is een speelveld vol unieke games die speciaal zijn ontworpen om mentale thema's op een luchtige manier bespreekbaar te maken. De spellen zijn ingesproken door niemand minder dan YouTuber Dylan Hagens, die zelf ook ooit op het Rijland College heeft gezeten. Het toestel daagt de jeugd uit om te bewegen, samen te werken en over gevoelens te praten. De spelzone is volledig rolstoeltoegankelijk, zodat echt iedereen kan meedoen. En de feestelijke opening die zal aanstaande woensdag 24 juni plaatsvinden.
1: Het belangrijkste Venrise nieuws.

If You Let Me Stay. En wij gaan door met nieuws uit de gemeente Venray. Fietser gewond na harde val. Op de Stationsweg in Venray is in de nacht van zondag op maandag een jongeman ernstig gewond geraakt nadat hij hard met zijn fiets te val was gekomen. Voorbijgangers troffen de fietser rond 00:30 s'nachts bewusteloos aan op het fietspad en sloegen direct alarm. Vanwege de ernst van de situatie rukten twee ambulances en de politie met spoed uit. De jonge man is ter plaatse behandeld en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn huidige toestand is nog niets bekend. Ook de precieze oorzaak van de val, dat

0: De 55e editie van Pinkpop is vanmiddag knallend geopend door de Herfsthanenband. Onder het publiek familie en partners van de bandleden die de jongens na afloop in de armen vlogen. Zanger Tim Stoter van de Herfsthanenband.
1: Ja, bizar. Super cool.
2: Ja, wat een energie, man. Niet normaal.
3: Nog geen woord, maar euforisch. We hadden niet verwacht dat het zo drank zou zien bij de opening.
4: Waarom begint het gewoon al op de helft van de set? Maar ik denk, yo.
1: En ik kies elkaar aan in de wedschoen. Allebei, of alle vier, donderschoten wie hard even gewerkt hebt. En het kwam echt allemaal samen.
0: Vanmiddag heeft Kort brand gewoed bij VDL Netcar in Born. De medewerkers van het bedrijf hebben het pand moeten verlaten. Oorzaak zou een accucel zijn geweest die vlam heeft gevat. Het vuur is inmiddels bestreden. Op het bedrijfsterrein van VDL Netcar worden drones gemaakt voor het leger. Het kritische onderzoeksrapport naar de bestuurscultuur in Maastricht heeft een prominente plek in het zojuist gepresenteerde nieuwe coalitieakkoord. De afgelopen periode was er binnen de gemeente sprake van een moeizame relatie tussen ambtenarij, college en raad, concludeerde eerder adviesbureau Berenschot. Veel werd er besloten in informele circuits, aldus het bureau. Het nieuwe stadsbestuur ziet het als haar opdracht dat te veranderen. Het nieuwe college bestaat uit D66, CDA, GroenLinks, VVD, Partij van de Arbeid en de senioren stadspartij Maastricht. De Limburgse politiek is alsnog akkoord met een bijdrage van 5 miljoen euro voor het aanleggen van een nieuwe weg voor vrachtverkeer tussen chemiecomplex Gemmelot en de haven van Stijn. Het Limburgse parlement vond het voorstel onlangs nog onvoldoende onderbouwd, maar geeft nu toch maar groen licht omdat anders 9 miljoen aan Europese subsidie vervalt. De nieuwe weg moet de verkeersdruk door vrachtwagens op de nabijgelegen snelweg A2 en de Eurmonderbaan flink verminderen. Omwonenden gaven eerder aan dat de weg amper effect heeft op het verkeer in het gebied en ze vrezen voor overlast. Het weer. 36 graden, dus een hitterecord. Binnen een paar uur ziet dat er hier en daar anders uit, want dan is sprake van zware buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Het KNMI waarschuwt met code oranje.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons, ook in het zuiden van het land. De meeste files worden voorzichtig aan, ook wel korter. Wat nog opvalt is de A2 om te beginnen. Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 20 minuten extra reistijd. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Kerkdriel ook nog eens 20 minuten oponthoud. En tenslotte geldt dat hetzelfde voor de A27 van Utrecht naar Breda voor Werkendam. 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de N256 Goes-Zierikzee, die is in beide richtingen dicht bij Kortgene voor een politieonderzoek.
6: Fijn dat je nog luistert naar Roy Actueel. Zometeen nog meer ongelukken
5: in de gemeente
6: van
5: Haarlem. En
6: de schop die gaat in de pil. Je hoort het zometeen natuurlijk hier bij Omroep van Haarlem. Maar eerst heb ik voor jullie klaarstaan de Rolling Stones met Miss You.

0: Dit is Rooi Actueel met de hoofdpunten van het Venrijse nieuws met Sanne Pons.
1: Op de Venrijsweg in Horst is in de nacht van woensdag op donderdag een vrachtwagenchauffeur zwaar gewond geraakt. De chauffeur verloor rond 3:45 de macht over het stuur, reed meerdere bomen omver en kwam pas 200 meter verderop op een bedrijfterrein tot stilstand. Een boom van 15 meter lang blokkeerde het fietspad en moest door de brandweer worden weggezaagd. Het slachtoffer kon zelf uit de zwaar beschadigde cabine komen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen reed de vrachtwagen erg hard, maar de politie onderzoekt de exacte oorzaak nog. Alcohol of drugs, die speelde in dit geval geen rol.
0: Voor meer nieuws uit onze regio, check je omroepvenrij.nl.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: 300 miljoen voor de pil. De schop gaat eindelijk de grond in bij natuurgebied De Pil. 22 overheidsorganisaties, waaronder het Rijk, 2 provincies en 17 gemeenten, hebben woensdag hun handtekening gezet onder het grote samenwerkingsovereenkomst. Het kabinet trekt 300 miljoen euro uit voor het gebied. Dat geld wordt eerlijk verdeeld tussen Limburg en Noord-Brabant. Met de miljoenen moeten de unieke hoogveengebieden worden hersteld. Verdroging worden aangepakt en de stikstofuitstoot moet verminderen. Volgens minister Jamie van Essen van Landbouw is een deel van het geld specifiek bedoeld voor maatwerk en ondersteuning voor lokale boeren en ondernemers. Het doel is een gezonde pil waar natuur, leefbaarheid en economie weer met elkaar in balans zijn. Het uitgebreide verhaal, dat kan je teruglezen op de website van Omroep Venray.
1: Tip de redactie via info@omroepvenray.nl of kijk op omroepvenray.nl.

zo aan Emma Heesters met Liefdesverdriet. Als je nou de hele tijd afvroeg wat praat hij graag? Nou, het is niet de airco. Ik voel me al sinds een paar dagen behoorlijk gripperig, dus ik kruip mijn bed in. Maar heb jij nog geen plannen? Blijf dan vooral luisteren, want Bernie staat voor jullie klaar met de weekendkalender.

0: Lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg heeft een nieuw hitterecord. Het is vandaag met 36 graden de warmste 19e juni ooit. De nieuwe coalitie in Maastricht gaat de verziekte bestuurscultuur aanpakken. Dat staat in het vanmiddag gepresenteerde coalitieakkoord. En tegen een 20-jarige jongen uit Echt is een taakstraf van 240 uur geëist en rijontzegging voor een jaar. Volgens justitie heeft de jongen schuld aan de aanrijding van een ouder echtpaar op de fiets 2 jaar geleden, waardoor een van hen is overleden.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de 2 nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog 2 locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files van de avondspits lossen ook nu snel op in het zuiden van het land. Wat nog opvalt is de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel 8 kilometer met een kwartier op onthoud. En de A27 Utrecht-Breda voor Werkendam, daar 7 kilometer file met ook daar 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Ja, en daar zijn we weer om even kijken, 6:03. En welkom bij Weekendkalender, wou ik eigenlijk zeggen. Maar voordat we dat gaan doen, want je hebt het misschien wel allemaal op het nieuws gehoord van, oh, we krijgen slecht weer, code oranje in Limburg en dergelijke. We gaan het gewoon eens even aan onze eigen weerman vragen hier uit onze buurt. Lei Spreeuwenberg, Lei, goedenavond.
2: Hele goede avond. Ja.
7: Ja, wat moet ik hiervan denken? Ik hoor de gekste verhalen. Iemand zei tegen mij van, oh, ben je nu op tijd naar de omroep, want dit. Bij diverse zenders. Vanwege het hele slechte weer. Code Oranje, weet ik veel wat ik allemaal hoor. Wat moet ik hiervan geloven?
2: Nou ja, Code Oranje wordt er met name gegeven. In verband met buien die mogelijk onze provincie aandoen. Nou, op dit moment heb je een onweerscomplex zitten dat vanuit Luxemburg, Luik, het Zuid-Limburg eigenlijk schampt of heeft geschampt, want dat is op dit moment nog gaande, en trekt dan in noord-noordoostelijke richting. Eigenlijk langs onze provinciegrens met Duitsland omhoog. En ik verwacht eerlijk gezegd dat wij wel wat bewolking krijgen, maar dat het in elk geval bij ons allemaal reuze zal meevallen. Andere koek is dat natuurlijk wel voor Noord-Rijn-Westfalen. Die kregen gisteren al een fikse onweer over zich heen. Mm-hmm. En ook vandaag krijgen die te maken met zware onweersbuien. En ook opnieuw hagel en bliksem. Als ik kijk in Keulen en Düsseldorf. Ja, daar zal het de komende uren spoken.
7: Zo.
2: Hoe gaat het dan bij ons? Ja, als ik kijk op de buienradar, ontwikkelen zich op dit moment onweerscomplexen boven het noordwesten van Frankrijk. Mm. Die trekken België in, die trekken in noordoostelijke richting. Mm. Die trekken dus ook België in. En het zou mij niet verwonderen als zo'n complex kan uitgroeien tot echt een groot gebied met onweersbuien. Waar wij ook nog mee te maken gaan krijgen vanavond.
7: Dat is dus laat vanavond nog ook het geval.
2: Dat zou later in de avond wel kunnen, maar dat is nu nog niet te zien. En ik verwacht eerlijk gezegd wel dat, zeker omdat de hitte zo intens is, dat ook wij nog wel buien zullen krijgen. Alleen vraag me niet precies hoe laat. Dat is niet aan te geven. Buien die ontstaan op dit moment gewoon in die onstabiele, zeer vochtige lucht, want de luchtvochtigheid is ontzettend hoog. Die schommelt. Die schommelt nou tussen de 70, rond de 70 en 90%. Tussen de 70 en 90%.
7: Zo.
2: Nou ja, goed. En eigenlijk zou je dat niet verwachten met deze temperaturen. Het zou anders zijn als de wind uit het noordoosten kwam. Ja. Maar die komt niet uit het noordoosten.
7: Nee,
2: dus we moeten het doen met deze hitte. Want dat is eigenlijk het grootste gevaar. Kijk, tegen regen en tegen buien en onweer, daar kun je je wel tegen beschermen. Dat lukt nog wel. Het enige wat niet zal lukken, dat is bijvoorbeeld als er hagel bij zit. Ja, dan heb je ook een probleem. En dat zou zomaar kunnen. Er zit hagel in die buien. Maar het is maar de vraag welk gebied dat die gaat vallen.
7: Mm-hmm.
2: Nou, kijken we dan naar het weer van vandaag. Dus ja, hoge temperaturen, 5, 36 graden. Het is alsof het niks is. Nou ja, hoe dan ook. De komende dagen houden we gewoon dit weer. Ik ga niet in details treden over de dagen zelf. Maar als je mij zou vragen van hoe ziet het tot en met volgende week eruit. Ja, gewoon tropisch. Onder dit voorbehoud dat het met name op donderdag zou de temperatuur rond de 5 à 26 graden uit kunnen komen in de middag. Maar de dagen daarna steeds boven de 30 graden. Dus we hebben gewoon een lange periode voor de boeg met tropisch heet weer.
7: Ja, dan zitten dus, praat je dan over dat hete weer echt tegen de 35 graden, net zoals nu? Of heb je meer?
2: Nee, maar dan hebben we wel. Dan hebben we meer temperaturen tussen de 30 en 35 graden.
7: Hey, als laatste, wat ik je nog wou vragen, en daar schrok ik wel even van. Ik dacht van, Jezus, ik ben een paar dagen in Ede geweest voor opnames voor een programma van TVE. Dat is de Spaanse televisie. In ieder geval een heel lang verhaal. Maar in ieder geval, ik heb daar het journaal even naar kunnen kijken. En ik zag daar dat daar in Madrid vandaag en gisteren 45 graden werd gemeten. Is dat daar heel normaal, die temperatuur?
2: Ja, maar ik weet niet. Dat is ook een. In die regio is dat niet normaal.
7: Okay.
2: Ook in de binnenlanden van Spanje op dit moment.
7: Ik had het over Madrid.
2: Zie je ook, Ja, had je ook. Ja, Madrid ligt in het binnenland van Spanje.
7: Ja,
2: op dit moment buien ten noordwesten van Madrid. En op dit moment temperaturen in en rond Madrid van zo'n 37 graden.
7: Nou, je moet er van houden.
2: Dus eigenlijk een beetje vergelijkbaar met hier. Alleen, je moet er van houden. Ja. Dit is wel een weerbeeld. Ja. Als ze eigenlijk al jaren voor waarschuwen. Ja. We gaan hete zomers krijgen, droge zomers, hete zomers. Allemaal wat extremer dan wij gewend zijn.
7: Hmm.
2: Het is op dit moment beduidend warmer dan bijvoorbeeld in Italië en in Griekenland.
7: Het kan verkeren. Hey Lee, dankjewel. Morgen ga je meer vertellen waarschijnlijk bij Mark en Freek. En ik wens je nog een hele fijne avond en doe het rustig aan, zou ik zeggen.
2: Ja, jij ook. Ja, tot de volgende keer.
7: We zitten hier in de airco, het is 21 graden, dus het is heel lekker. Dus,
2: kijk.
7: Okay.
8: Dit is Weekend
2: Kalender met
8: Bernie Hoevenaars.
7: Tot ziens. Door de jingle praten, dat maakt niet uit. Alles kan tegenwoordig. Welkom bij Weekend Kalender. We gaan heel veel zomerse muziek draaien. Dit is Mart Hoogkamer. En hij wil maar één ding, zwemmen. Maar wel op een hele fijne manier met heel veel drank om zijn heen. En het liefst ook nog opdrinken. Maar of dat dan gezond is, vraag ik me af.

0: laatste die was van mij, hè?
1: Martelkamer hoorde je en ik ga zwemmen. Dat is geen fout idee. 12 minuten over 6. Welkom dus bij Weekendkalender. En wij gaan je weer vertellen wat er allemaal te beleven valt tussen nu en 7 uur hier in onze regio Venray. En laten we maar gelijk beginnen, want ik heb van alles nog wat voor je klaarstaan. Zoals bijvoorbeeld vandaag, morgen en zondag viert Schutterij het Zandakker Gilde Sint-Jan Venray haar 600-jarig bestaan met een bond schuttersfeest. Dat is aan de Loonse Dijk 5 in Merselo. Er is vanavond, straks over een uurtje om 7 uur, een miniconcert, een receptie, reunie en een feestavond met optredens van diverse artiesten. Van 7 tot 11 uur. En morgen zijn er optredens op het Schouwburgplein hier in Venray van 12 tot 3 uur 's middags. En 's avonds is er muziek op het feestterrein. En overmorgen op zondag is er een optocht door het centrum van Venray om 13:30. En daarna is er feest op de Schuttersweide met Schutterswijn, moet ik zeggen, met optredens. En dat duurt tot 11 uur in de avond. Van Schutters gaan we naar motors. Naar motocross, beter gezegd. Want morgen en zondag houdt MSC Wansum het Motocross Weekend Wansum 2026. En tijdens dit weekend komen dan jeugdige en ervaren motocrossers in actie. Zoals morgen rijden de jeugdklassen en op zondag staan nog verschillende wedstrijdklassen op het programma. En dat vindt plaats bij Sportpark de Meulebeek aan de Venrijseweg 10 in Wansum. En dat duurt er beide dagen van 9 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Nou, en tenslotte in dit blokje, want we hebben het over warmte en of je er wel of niet van houdt. Nou, in Oostrum bevinden ze het allemaal prachtig dat het warm weer is en het gaat gewoon door, voor zover ik weet. Want morgen en zondag organiseert Oostrum het Beach Volley Toernooi 2026 op het Dorpsplein. Teams kunnen dan meedoen aan een sportief weekend met beachvolleybal en beachvoetvolleybal. En of je nu voor de winst gaat of gewoon voor de gezelligheid. En het toernooi vindt plaats op het Dorpsplein, zoals ik al zei, in Oostrum. En dat is van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags dat je daar terecht kunt. Dus als je het leuk lijkt om daar eens te kijken, dan ben je zeker welkom.

0: Joybuy brengt Black Friday vroeg in huis. Met tot 50% korting op elektronica, huishoudelijke apparaten.
1: Ja, en dat was hij helemaal. Wat je hier bij ons hoorde,

Misschien heeft zij affiniteit met Canada. Geen idee. Miss Montreal, hoorde je. En Charles de Fleurs. Om even zien, om 7:08. En zit je aan tafel, dan wens ik je smakelijk eten. Hopelijk heb ik iets lekkers voor jou klaarstaan. En niet te heten met deze warme temperaturen. Goed, dan ga ik met je verder met het vervolg van de agenda. Morgen brengt Danshuis Vendraai de familievoorstelling I Like to Move It in de Schouwburg. En de voorstelling neemt je dan mee naar de wereld van Madagaskar met vrolijke dans, muziek en kleurrijke kostuums. Een swingend avontuur voor jong en oud, waarin vriendschap en samenwerken centraal staan. De voorstelling is in de Ottozaal van Schouwburg Vendraai aan de Schouwburgplein 1. En dat begint morgenochtend om 10:30 en duurt tot 1:00. En hier zijn kosten aan verbonden. Dan, vanaf morgen tot en met dinsdag 23 juni... vindt de Kermis Heide 2026 plaats in Heide. En tijdens de kermis zijn er verschillende attracties, waaronder een draaimolen en autoscooter, en ook zijn er behendigheidsspellen en ook wat voor snoep en dergelijke. Het vindt allemaal plaats aan de Heidseweg in Heide, iedere dag van 4:00 tot 1:00 's nachts.

0: begin van de week ben ik twee dagen geweest naar Ede. Voor de House of Hide and Seek. En dat was een opnames voor de Spaanse TVE, Televisión Español. De publieke omroep van Spanje. En daar konden ze een bak geld winnen. En na de laatste uitzending werd er enorm gedanst. Met heel veel leuke dames, kan ik je zeggen. Gelukkig zijn daar geen beelden van. Het was wel heel gezellig. Daarom dacht ik, ik ga ook wat meer Spaans deze avond draaien. Sonia y Selena. Volgens mij heb ik die vorige week ook gedraaid. Maar dit is een speciale versie. Yo Quiero Bailar hoorde hier bij ons. Gaan wij verder met het vervolg van de agenda. Terwijl die dames... Ik wou net zeggen, ik wil verder. Want vanaf zondag tot en met dinsdag 21 juli... dus dat is een volle maand, zijn er zomergedichten te zien... en op een best wel aparte plek in het centrum van Venray. Bewoners en winkeleigenaren plaatsen dan gedichten van lokale dichters... op ramen en etalages. En je kunt tijdens een wandeling genieten van de verschillende gedichten. En die zijn te bekijken dus in het centrum van Venray. En de route kun je vinden bij Bibliotheek Venray. En de wandeling zelf staat hierbij van 9 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Maar ik vind het een beetje vreemd, want ik denk van... ja, als je zelf gaat wandelen, dan maak je toch zelf uit... hoe laat wanneer je overal rond gaat wandelen. Maar goed, dat is terzijde. Dus mocht je dat leuk vinden, lokale dichters met gedichten... dan moet je zeker mogen eens gaan kijken. En dan een maand lang... Iets heel anders, van hele rustige gedichten naar knallende herrie. En dan heb ik het over Raceway Venray, want daar is zondag de Supercup National Hot Watts wat daar plaatsvindt. En je kunt dan een dag vol autosport verwachten met races van onder andere de Stockcar F1, F2, de Hot Watt en de Supercup National Hot Watt. Foodtrucks zijn er ook en entertainment voor jong en oud staat erbij. Bij Raceway Venray aan de Peelweg 47 in IJsselstein. En je bent daar welkom van 9 uur 's morgens tot 6 uur in de avond. En hier zijn kosten aan verbonden. En tenslotte, in dit blokje wil ik je nog meegeven... dat komende zondag er een optreden is van Good Company. En dat in het kader van het midzomernachtconcert... bij de Mariakapel in Holte smakt. Er wordt dan buiten de kapel een sfeervolle avond georganiseerd... met Ierse folk, woodsmuziek en Nederlandstalige nummers. En de vijfkoppige band Good Company zorgt dus voor een afwisselend... en meeslepend programma waarbij dansen en meezingen zeker mag... staat er bij een persbericht. Ja, als je er stil bij zit, dan lijkt me ook niet echt denderend, maar goed. Mariakapel Holtees, dat ligt aan de kapelweg 1 in Holtees. En het duurt van 8 uur tot 10 uur in de avond. Een gratis training over de online zorg. Daar ga ik je straks veel meer over vertellen. Na zo dadelijk het nieuws aan de ANWB. En eerst even deze schone dame uit de 80s of 90s. Dit is Sabrina.
1: Boy.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Eemshaven in Groningen is toch weer in beeld als locatie voor twee nieuwe kerncentrales. De andere overgebleven plek is Terneuzen in Zeeland. Het kabinet neemt er in de komende maanden een besluit over. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Het maken en hebben van zo'n ruimte is strafbaar. Bij het Almeerder strand mag weer worden gezwommen. Volgens de omgevingsdienst is er niets mis met het water. Er kwam begin deze maand een zwemverbod nadat een aantal honden na het zwemmen was doodgegaan. Het weer. Vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files van de avondspits ook in het zuiden van het land. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 10 minuten vertraging. A16 Rotterdam richting de Belgische grens voor knooppunt Galder 5 minuten oponthoud. En de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En dan komt op binnen de N57 Brouwersdam richting Middelburg voor Kampenerland 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de N256 Goes richting Zierikzee. Bij Zierikzee-Zuid is een politieonderzoek aan de gang. In beide richtingen is de weg dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Weekendkalender met Bernie Hoevenaars.

goed, hij moet bij de plaatselijke VVV werken, Tony Questie. En dan kan hij zich helemaal promoten voor Havana of Havana. Going to Havana, hoor je hier bij Weekendkalender. Om 7:09. En nogmaals, zit je aan tafel, smakelijk eten. Geniet ervan en doe lekker rustig aan vanavond. Want ja, met die warme temperaturen en misschien in huis ook wel. Als je geen airco zou hebben, dan is het wel fijn als je een beetje relax kunt doen. Een beetje chillen, zoals we dat hier in de jeugd tegenwoordig zeggen. Ik ga verder met de agenda voor volgende week. Maandag. Dan zijn er ook een aantal dingen die in Venray plaatsvinden. Namelijk Bibelen Nu Venray. Die organiseert een gratis training over online zorg. En je leert dan stap voor stap werken met het online zorgportaal. Zo krijg je uitleg over onder andere het inloggen met DigiD. Afspraken maken, herhaalrecepten aanvragen en online contact met huisarts of ziekenhuis regelen. En de training vindt plaats, en dat is een beetje een vreemd verhaaltje wat ik nu ga vertellen. De training vindt plaats in de bibliotheek. Maar dan staat erbij in een persbericht aan het Monsieur Goemansplein 1 in Venray. Nou, dat voor zover ik weet is dat het Venrays Museum. Dus dat weet ik niet zo zeker. In ieder geval om 10:00 in de ochtend dan gaat het beginnen. En je kunt je aanmelden bij Biblionu of telefonisch of aan de balie. En dan kom je er vanzelf achter of het daar is of in het Gouden Leeuwpad. Want dat denk ik eerder, want de Biblionu Venray organiseert ook op de maandag, maar dan 's avonds, een experiment. En dat heet Study Night voor studenten en scholieren. En tijdens deze avonden kunnen dan jongeren in alle rust, nou, dan moet je afwachten of het rustig is, studeren al daar in de BIEB. En de Study Night is bedoeld voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs en studenten die zich willen voorbereiden op toetsen of examens. Een aanmelden is verplicht en dat kan op de website van Biblionu. En de bibliotheek ligt in het Gouden Leeuwpad 3. Ik zei net al, in Venray. En maandagavond is dat van 6:15 tot 10:00. Iets heel anders op de maandagavond in Venray is bij de Kemphaan. Daar is een lezing van IVN Gijster Venray. Die plaatsvindt over biodiversiteit in de stad. En dat wordt gedaan door dokter Marco Roos. Er wordt dan ingegaan op het belang van bodem, spontane plantengroei en het verschil tussen groen en echte biodiversiteit, stedelijke ecologie, inheemse soorten en het belang van natuurpositief beheer. Nou, dat is een hele mond vol. Daar kun je een hele lange lezing van maken, denk ik zo. In de Kemphaan vindt dat plaats, dus maandagavond, Kennedyplein 1 Venray, en duurt van 8:00 tot 10:00. Straks heb ik nog veel meer nieuws voor je wat betreft de agenda. En nu gaan wij door met Luf. Dit is Casanova.

Dat was Luf. En Casanova, je hebt ook nog Ultimate Chaos. Die had ook een nummer, Casanova. Ik wil ook eens een keertje draaien. Ik ga verder met de agenda voor jou. En dat is voor woensdag. Dan is het laatste repaircafé voor de zomervakantie. Hier in Venray. En dat is natuurlijk weer in de Kemphaan. Waar je je kapotte spullen kunt brengen. En vrijwilligers kijken dan samen met je of het reparatie mogelijk is. Vaak lukt dat gewoon, staat hierbij. En de Kemphaan dus, daar vindt het allemaal plaats. Kennedyplein 1, Venray. En dat is middags om 1 uur en duurt tot 4 uur. Dan is er ook op de woensdag een midzomernachtwandeling van Yvain Gijsteren-Venray die plaatsvindt door het Stadspark, het Vlakwaterbos en het Odapark. En tijdens deze sfeervolle avondwandeling, staat hier in het persbericht, wordt stilgestaan bij de natuur rond Sint-Jan. Met aandacht voor onder andere de Sint-Janskruid, de Sint-Jansvlinder en bijzondere verhalen en sagen uit het gebied. In het parkeerplaats Odenpark, daar ligt aan de Mersloseweg tegenover het ziekenhuis, daar is de start. En dat is om 19:30 en duurt tot 21:30. Gaan we eventjes weer door met muziek. En dat doen we dan met dit nummer van Sydney Jazz.

0: Zo, dat was toch een lekker grap.
1: Nou, weet niet of dat zo lekker was. Ik kan je een verhaaltje vertellen. Heel kort gezegd, ik zat in het buitenland met iemand. Praat ik wel van juist 3-4 geleden. En die zei van, nou, we gaan daarheen. Daar hebben ze lekker eten en zo. Ik helemaal geen idee, want we zaten ergens... Nou, in ieder geval ergens in het buitenland. En dan kwam dat binnen, nou, mis tijdelijk minder dan 10 meter... want je zag helemaal niks meer. En, toen kwam Bernie er een beetje achter. Goed, ik ga verder met de agenda. Volgende week donderdag, dan organiseert Wijkraad Centrum Venray een koffieinloop in het Venrays Museum. En tijdens deze ochtend treedt het koor Ars Musica op met een muzikaal programma. En dat vindt plaats in het Venrays Museum en het Montsegoemansplein 1 in Venray. En dat is donderdagochtend van 10 tot 12 uur. Dan vanaf donderdag is het weer zover. Het jaarlijkse terugkomende event. Vanaf volgende week donderdag tot en met die zaterdag vindt dan in IJsselstein het festival Jera On Air 2026 plaats. En het festival biedt dan een breed programma met internationale rock, punk en metalbands en optredens op meerdere podia. En je kunt dan 3 dagen lang genieten. Als je tenminste van die muziek houdt, dan is het natuurlijk geen genieten. Maar als je er wel van houdt, natuurlijk weer wel. Van live muziek, foodtrucks en festivalsfeer. En dat vindt plaats in de Zeilbergseweg in IJsselstein. Dagelijks gaat dat open. Staat hier van 12 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En daar zijn kosten aan verbonden. En tenslotte geef ik je nog dit mee. Volgende week donderdag. Dan geeft Koor Harmony een watermolenconcert in Oostrum. En je gaat toch genieten van een sfeervol buitenconcert met muziek van het koor bij zonsondergang. Een zomerse avond vol muziek en gezelligheid. En dat vindt plaats bij de watermolen aan de Kampsmolen aan de Buitenhof 2 in Oostrum. En dat duurt 's avonds van 8 tot 10 uur. En als allerlaatste wil ik je nog meegeven, maar daar ga ik je nou weinig over vertellen, want dat doen we volgende week wel. Volgende week vrijdag start de festiviteiten rondom de kermis in Merselo bij Café Den Thomas. Daar ga ik je dan meer over vertellen. En de kermis zelf, dat is dan op de zaterdag.

0: Ludovic.
1: Zo, nou heb ik nog zelfs tijd over, dat is heel apart. Dat was Francie, en dan had het over de Tour de Francie, om het zo te zeggen. We zijn doorheen de weekendkalender en ik heb gewoon tijd over. Dat komt zelden voor. Dan kan ik het heel rustig ook nog vertellen dat wij ook natuurlijk aandacht besteden aan diverse wandelingen in onze regio, waar diverse evenementen plaatsvinden omtrent de wandelingen. Kijk daar even voor op onze website bij de agenda. En daar staat een rubriekje bij voor wandelingen. En dan, dan staan er een hoop op. En als ik die ook nog in de uitzending allemaal ga noemen, dan heb ik eigenlijk te weinig tijd. Zo komt het eigenlijk erop neer. Het is gewoon heel veel. Als je zelf een agendapunt hebt waarvan je zegt, of je gaat iets organiseren en je denkt van, nou, ik wou dat er meer mensen kwamen kijken of dat soort dingen, dan aarzel niet en mail ons. Het kost je helemaal niks. Mail ons gewoon heel eventjes via info@omroepvenrij.nl. info@omroepvenrij.nl. En dan komt het vanzelf bij mij terecht. En dan zal ik, zoals Gerard Ekdom altijd zegt, dan zal ik kijken wat ik voor je kan doen. Ja. En dan wil ik er nog even op wijzen. Stuur het op tijd op. En stuur het niet op de laatste dag of zo. Want dan hebben we vaak problemen mee. Dat we of geen tijd hebben. Of wat dan ook. Of dus wat onduidelijk. Of we krijgen een persbericht met een foute datum. Dat soort dingen allemaal. Dus let daar even op als je dat naar ons stuurt.

0: De agenda kun je natuurlijk allemaal nalezen op onze website van Omroep Van Rijs. Er is een hele uitgebreide agenda op voor de komende tijd. En op Omroep Van Rijs Text TV, 3 dagen van tevoren, daar zie je ook het een en ander allemaal staan. Agenda op de radio, jazeker, morgen weer in blokjes om 9:30, 11:30, 13:30 en om 15:30. Dan hoor je in het kort wat er allemaal te beleven valt. En volgende week natuurlijk is er weer een nieuwe weekendkalender tussen 6 en 7. En dan ga ik je vertellen wat er dan weer allemaal te beleven valt. Waaronder bijvoorbeeld dus de kermis in Merslo, maar nog veel andere zaken. Je verveelt je niet in Van Rijs, dat kan ik je sowieso wel zeggen. Ik heb nog tijd over. Ik zie Dennis binnenkomen. Dennis, heb jij nog iets te vertellen? Ik heb nog een volle minuut en ik heb helemaal geen stof meer om te vertellen. Nou nee, niet in de micro overnemen.
1: Hoe bevalt de airco eigenlijk?
0: Heerlijk. Maar ik weet niet of de mensen thuis dat nou interessant vinden. Wat gaat er zo dadelijk in vrij laat gebeuren? We hebben nog een volle minuut.
1: Ja, ik moest even de juiste microfoon zoeken. Maar hebben we een volle minuut? Oh, daar hebben we alle tijd. Nou, ga ik je even vertellen wat we vanavond in de vrijdagavond...
0: 50 seconden.
1: Het wordt heel leuk, Benny, want we spelen natuurlijk het favoriete spelletje van iedereen op vrijdagavond. Wij spelen namelijk altijd...
0: De muzikale bingo.
1: Juist. En welk festival vindt er plaats in deze provincie op dit moment, Benny Hoevenaars?
0: Daar ga ik niet op in. Dat weet ik nog dat ik die fout heb gemaakt van toen. Pinkpop heb je erover.
1: Ja, heel goed, jongen. Ja, Pinksteren, je was een paar weken te vroeg. Maar nu is het echt zo. En we gaan er vanavond uiteraard even aandacht aan besteden. En we moeten het eigenlijk ook even hebben over het weer, Benny. Is je iets opgevallen aan het weer?
0: Ja, het is heet. Buiten tenminste.
1: Maar mensen doen net alsof we eraan gaan, maar dat valt toch wel mee.
0: Nou...
1: Benny wel. Benny moet even bijkomen.
0: Ja.
1: Zie je daar je voorgaf. Hoewel, het is hier wel echt een cool cel. Dus ik ga mijn drankjes even koud zetten hier, ook.
0: 21 graden, zegt de airco.
1: Langeweg 92B, gratis koeling.
0: Goed, ik ga je wegdraaien. Vrijdag komt ons dadelijk aan het nieuws.
2: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook. Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg heeft een nieuw hitterecord. Het is vandaag met 36 graden de warmste 19e juni ooit. De nieuwe coalitie in Maastricht gaat de verziekte bestuurscultuur aanpakken. Dat staat in het vanmiddag gepresenteerde coalitieakkoord. En tegen een 20-jarige jongen uit Echt is een taakstraf van 240 uur geëist en rijontzegging voor een jaar. Volgens justitie heeft de jongen schuld aan de aanrijding van een ouder echtpaar op de fiets 2 jaar geleden, waardoor een van hen is overleden.
4: Omroep Van Rijs.
5: Het nieuws van 7 uur.
6: Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de 2 nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog 2 locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
7: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon standby en er klaar voor.
6: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen files meer in het zuiden van het land, maar wel twee wegafsluitingen. De A2 Maastricht-Eindhoven. Bij afrit Valkenswaard is de afrit dicht door een hevige brand. En datzelfde geldt in de andere richting van Eindhoven naar Maastricht. En tot slot valt ook nog op de N256 Goes-Zierikzee. Daar is bij Zierikzee-Zuid een politieonderzoek aan de gang. De weg is dus dicht in beide richtingen. Verkeer wordt om de plaats van het ongeval geleid. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
9: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
10: Hier volgt een waarschuwing. De leiding van Omroep Venray is niet aansprakelijk voor alle uitspraken die in dit programma worden gedaan. Het is 7 uur. Dit is een nieuwe Vrijlaat. De vrijdagavondshow van Omroep Venray.
1: Nou, we beginnen net een commerciële omroep te werken. Het is inmiddels 4 minuten over 7. Zoveel reclame was er.
0: Ja, we zijn uitverkocht vanavond.
1: Ja, we zijn echt uitverkocht vanavond, hoor. Wow. Dit wordt echt een daverend succes. Dat kan haast niet anders. Benny Hoevenaars.
0: Ja, Dennis. Zeker.
1: Ben jij toevallig onlangs nog bij een hoorspecialist geweest?
0: Wablief.
1: Nou, we moeten dit eens mee. Echt, ik zet die koptelefoon op. Het is, Benny heeft hier net gezeten. Hè. Benny heeft net een...
0: Moet je wachten als Erik van Otto
1: denkt. Fantastisch uurtje weekendkalender. Ik had niet beter kunnen doen, Benny. Echt waanzinnig weer, hoor.
0: Die stond op standje burenruzie.
1: Nou, standje burenruzie. Op godskleren dat die oorschelpen er niet uit zijn geklapt, jongen. Toen ik mijn koptelefoon opzet.
0: Ja. Ja, dat hebben we ook wel eens met Erik van Otto. Die heeft ook een toptelefoon als een speaker.
1: Ja, die vierde zijn jubileum.
0: Speaker als een toptelefoon.
1: Die vierde zijn jubileum. En toen heb ik hem inderdaad eventjes een hoortestje cadeau gedaan. Want dat was wel nodig ook, hoor, na 35 jaar.
0: Ja, ja. Nee, dat is wel... wel op een gegeven moment wordt het steeds erger.
1: De vrijdagavondshow van Omroep Venray gaat beginnen aan een nieuw hoofdstuk. We spelen vanavond natuurlijk gewoon weer de muzikale bingo. En Marco, dat wordt dan leuk, hoor.
0: Ja, zeker. We houden het wel uit regionaal, toch?
1: We houden het zeker regionaal, want heel wat mensen zijn inmiddels op de been. En we gaan het er straks uitgebreid even over hebben. Benny Hoevenaars?
0: Ja?
1: Jij hebt gewoon weer shownieuws vanavond, toch, hè?
0: Dat is...
1: Vorige week was je er even niet, toen moest ik even wennen aan Erik van Otterdijk die dat probeerde.
0: Ik vroeg net buiten de uitzending jullie van, hoe heeft Erik het gedaan? Waar heeft hij het over gehad? Niet dat ik
1: daar heeft hij het over gehad vorige week, dat weet ik wel. Ja.
0: Oké, maar waar heeft hij het over gehad?
1: Het is niet echt blijven bekleven.
0: Nee, het ging in zo'n glazen huis. Het ging over... wat ging er nog meer over?
1: Nou, zie je? Het was een waanzinnige uitzending.

0: staat daar voor de deur.
1: Ja, kom maar binnen. Het weekend is gearriveerd.
2: Ja, we zijn er klaar mee. Veel te warm.
3: Wat hebben we het zwaar.
4: Ik haat deze man.
1: En huilen, jongen.

0: Blackbird en Body Language in de vrijdagavondshow van Omroep Venray. Hoe is het met jou, Marco? Dat ben ik eigenlijk helemaal vergeten te vragen.
1: Ja, nee, het gaat goed.
0: Heb je geen terugval gehad richting nierstenen?
1: Nee, ik moet zeggen, ik heb er deze week helemaal geen last van gehad.
0: Hé, maar dat is toch even goed nieuws? Dus, dat wil zeggen dat ze waarschijnlijk gewoon pleiten zijn. Dat kiezelpad is ergens anders weggelegd, maar het is niet meer bij jou.
1: Nee, maar ik moet wel zeggen dat het maandagochtend moest ik wel naar het toilet. Ik had er nog helemaal geen last van. En toen had ik wel het idee van, oké, volgens mij is de tweede lading is gelost. Dacht ik, dat deed wel iets meer pijn, moet ik zeggen, hoor.
2: Als je op tafel zit, smaak wel.
1: Dat was de enige keer.
0: Nee, heb je wel even af moeten zien nog, zeg maar.
1: Nou, het was heel kort, dat wel. Het was niet heel lang pijn, want ik denk van,
0: Het was geen grindpad, het was eerder gewoon een baksteen. Dat was eigenlijk gewoon...
1: Er werden steentjes gegooid,
0: Ja.
1: Nee, maar daarna heb ik er eigenlijk helemaal geen probleem.
0: En probeer je dan nog dat hij zo lekker over dat water glijdt, of dat hij er gewoon meteen invalt?
1: Ja, dat is altijd wel mooi geweest. Maar
0: Ik
1: heb niet zo'n grote toilet thuis.
0: Dat deed ik als kind altijd, weet je wel, aan de kant van het water, weet je wel. Die steentjes proberen zoveel mogelijk gewoon glijdend over het water te krijgen.
1: Maar kun je dat goed? Ik heb dat wel eens geprobeerd, maar ik vind het knap hoe mensen dat doen, hoor.
0: Ja, sommige steentjes zijn perfect daarvoor. Die kun je gewoon zo... En dat gaat prima. Dat is net fris bier.
1: Maar wist je dat er ook een...
0: We wijden wel een beetje af.
1: Er is blijkbaar zo'n EK waar je dat kunt doen, hè?
0: Ja.
1: Hier in Limburg is dat geweest. In Roermond of
0: zo. Dat zou me niks verbazen als dat ook weer hier in Limburg is.
1: Ja, ik ga meedoen, hè? Nee.
0: Je hebt nu geoefend. Nee. En je weet nu hoe het moet. Je weet nu hoe het moet. Benny Hoevenaars, veel serieuzere zaken natuurlijk. Mag ik jou al lichtelijk vragen? Ik weet niet of je het al weet, hoor. Misschien wil je het helemaal nog niet vertellen, maar...
2: Wat wil ik niet vertellen?
0: Wat zit er zo meteen in Showbiz Nieuws?
2: Dat wil ik nog niet vertellen. Ja, ik kan wel één ding vertellen. Hoe heet die jongen nou weer? Ik ben zijn naam even kwijt.
1: Peter Gillis, dat had het over hem.
2: Nee, die aan de drugs zitten in de crypto.
1: Ferry Doedens.
2: Ja, daar is helaas weer wat slecht nieuws over binnengekomen vandaag. Dus, dit en meer hoor je straks. En ook over de enige echte, of je haat hem of je houdt van hem, Gordon.
0: Oh, spannend. Oh.

0: dacht je toch, hè? Tupac en Dr. Dre in California Love in de vrijdagavondshow van Omroep Venra. Wat zeg je allemaal, Benny? Wat is er aan de hand? Zit je allemaal te mopperen, jongen?
1: Nee, niet mopperen. Maar jij zegt zo'n schitterende plaat. Mag ik even tegenover het verhaal zeggen? Dat ik gewoon een kutnummer vind.
2: Wij deden geen tegenspraak.
0: Nee, geen tegenspraak.
1: Nee. Leven in een vrij land,
0: nee,
1: toch?
0: Nee. Het eerste wat wij geleerd hebben toen we hier kwamen werken is mond houden en altijd zeggen dat het een goede plaat is.
1: Die cursus is me een beetje weer ontvangen.
0: Dat was duidelijk, hoor, Benny. Dat hoef je niet te vertellen, nee. Het is natuurlijk vandaag een prachtige zonovergoten dag. Wat is eigenlijk de buitentemperatuur op dit moment, Benny Hoevenaars?
1: 34.000
2: graden.
0: 34 graden is het inderdaad.
2: Oh, 34 graden.
0: Hier in Venra, en daar genieten we alleen maar van. Althans, de meeste mensen, behalve Benny Hoevenaars. Wij hebben inmiddels hier een aircootje.
1: Ik heb
0: een
1: echo in de auto. Yeah. Dus ik heb het niet meer heet.
2: Doet hij het weer?
0: Want je hebt twee ventilators erin gezet? Of wat is...
1: Nee. Dat is een lang verhaal van mensen thuis. Maar
0: ja, ik wou net zeggen,
1: hij was stuk en hij is vergemaakt. Ik heb een airco.
0: Heel goed. Ik zat vooral te denken, je zou maar met deze temperaturen op misschien wel een van de mooiste festivals van Nederland staan op dit moment. Je zou maar aanwezig zijn bij Pinkpop.
2: Pinkpop, de zoveelste editie.
1: Voordat jullie daarop verder in gaan, komende donderdag begint JR On Air.
2: Ja,
1: dat is ook al 3 dagen.
2: Ja, dat duurt nog even een beetje.
1: Nou ja, maar die het is... Nou goed, maar gaan jullie maar
0: gaan. Ik denk dat ze daar toch ook wel voorzorgsmaatregelen getroffen hebben inmiddels. Ja, het wordt in ieder geval weer een snikheet Pinkpop. Dat hebben we ook anders gezien de afgelopen jaren. Maar daarbij komen wel wat risico's om de hoek kijken, Marco Loene.
2: Ja, dat doen we wel een beetje deintje aan een editie die 12 jaar geleden plaatsvond. Maar er is dit jaar ook weer verwacht dat er onweer zou gaan komen. Code Oranje, alles top en eraan. En 12 jaar geleden liep het ook aardig uit de hand, toch?
0: Ja, dat was 12 jaar geleden.
2: Ik kan me nog herinneren.
0: Ja, dat was een behoorlijk heftig editie van Pinkpop. Dat weten we allemaal nog. Iedereen die daarbij was ook, denk ik. Regenjassies aan en het viel met bakken uit de hemel. Ja. Het was aan het licht flitsen. Overal en nergens werkelijk. Ja, het sloeg echt helemaal nergens op.
2: Alles meerdere liep onder water.
0: Ja, meerdere keren ingeslagen. Ik weet nog dat Erik Corton, die moest ook dat podium oplopen om al die mensen te vertellen dat ze niet te dicht bij de stellages moeten gaan staan. En dat ze allemaal een beetje op de hurken moeten gaan zitten. Ja, dat was echt heftig. En ik weet ook nog dat onlangs toevallig Erik Corton nog eens vertelde hoe hij nu met terugwerkende kracht terugkijkt op die felbegeerde editie van Pinkpop. Zo'n 12 jaar geleden, toen het zo heftig aan het onweren was.
3: Ik heb dat heel rustig gedaan. En ik was eigenlijk op dat moment zelf ook best wel heel erg rustig. Behalve dat ik op een bepaald moment voor op de passerel, dus die uitloop, een beetje de catwalk van James Hetfield stond. En me realiseerde dat ik iedereen vroeg om te gaan liggen of te gaan zitten. En dat ik daar als hoogste punt...
0: Ja, met je 2,20 meter.
3: Met 2 meter en een regenjas die aan dacht... Uiteindelijk heeft Metallica gespeeld. En is het allemaal uiteindelijk goed gekomen. Maar de hoeveelheid ontladingen, zoals het dan heet... Dus de hoeveelheid bliksem die op dat moment op de camping bijvoorbeeld ook is ingeslagen... maar ook op het veld zelf in die metalen dingen waar ik mensen bij weg moest halen... is echt ongekend.
0: Ja, dat was echt niet normaal. Dit zei hij bij Michiel Veenstra op de radio. En ik denk dat iedereen die daarbij was kan zich nog herinneren. Maar iedereen kan toch ook nog wel die nieuwsuitzendingen en die berichtjes. Het was echt waanzinnig wat daar gebeurde.
2: Social media liep vol met al die beelden. En het was echt, dat denk je echt wel, wat gebeurt hier, joh?
1: Maar wat denken jullie dan bijvoorbeeld van de Nijmeegse Vierdaagse? Daar is het ook een paar keren in edities bloedheet geweest.
0: Ja, zeker, maar als je op zo'n festivalterrein staat... je hebt toch het gevoel dat je nergens heen kan natuurlijk ook. Je staat op een groot open stuk terrein. Het enige hoogste wat in de buurt is zijn de boksen, zullen we zeggen.
2: Op een of andere manier voelt zo'n hittegolf minder chaotisch aan.
0: Ja, dat is
2: best een onweersbui natuurlijk. Ja, iedereen raakt in paniek en denkt van dat is het gebeurt hier, weet je wel.
1: Fout is wat de mensen ook maken, denken ze van, dan gaan we veel bier drinken, dan koelen we af. Maar dat is juist tegenovergesteld.
2: Dat zou ik niet doen, nee.
1: Nee, maar goed, dat denken dan veel mensen.
0: Dat is zeker waar, maar ik kwam er ook op omdat ik al die weersvoorspellingen zag. En ik dacht, het zal toch niet weer zo'n editie voor ze worden, weet je wel.
2: Ja.
0: Het is wel een waanzinnige, mooie editie. En ik ga er in ieder geval vanuit dat je vandaag daar in ieder geval goed kunt vertoeven. Hoewel er op dit moment ook al wel een regenbuitje zal vallen, denk ik, in Zuid-Limburg.
2: Ja, ongetwijfeld. Maar in principe, qua line-up ziet het er ook best wel goed uit. Dus in dat geval, qua muziek, goede muziek geen gebruik, hè?
0: Nee, ik had een klein ideetje, Marco.
2: Ja.
0: Is het leuk als we de muzikale bingo vanavond in het teken zetten van Pinkpop? Dat we de line-up verwerken in de playlist?
2: Ja, waarom niet?
0: Is dat leuk, Benny?
1: Ja, wie komt er allemaal bij Pinkpop? Want ik heb geen idee wie er allemaal...
2: Ja, dan moeten we even...
0: Nou, gaan we even uitzoeken. Even maar dan kunnen we daar toch gewoon een lijstje mee maken.
2: Of mensen thuis hebben ideeën.
0: Ja, dat mag ook altijd.
1: Die Limburgse zanger, hoe heet die? Frans Pollux, geloof ik, of niet? Of is dat die andere?
0: Lex Uiting.
1: Ja, die gaat er ook optreden, toch?
0: Kijk, ik ben vooral benieuwd. Kijk, dat lijstje kunnen wij wel maken. Ik heb namelijk nog iets anders leuks bedacht. En daar heb ik even jouw hulp. Dus aan de andere kant van de radio bij nodig zometeen. Daar kom ik zo meteen wel even op terug. Maar ik heb iets anders meegenomen. Dat weten jullie allemaal niet. Maar ik denk misschien dat ook nog wel leuk is om gewoon even tijdens dit programma een beetje tussendoor te fietsen.
2: Een bliksemafleider of zo?
0: Ja,
2: zo.

0: je denkt op zo'n terrein. Als je dan met zo'n blitzen of met zo'n wandelzender loopt, dan heb je natuurlijk een antenne mee. Dan ben je het hoogste punt, hè? Loop je ook niet,
1: dan loop je ook niet lekker. Nee, nee. Nee, en dan al die grapjassen die naar je toe komen, wat is de wifi-code? Ja.
0: Hey, een access point. Ja, ja.
1: Maar voor de rest vooral heel veel blikken van verwarring hier in de studio. Want niemand heeft het idee wat ik meegenomen heb. Nou, ik heb iets leuks meegenomen en ik heb jouw hulp nodig zometeen. Want ja, ik denk dat wij een spraakmakende uitzending gaan maken vanavond. En ik kan alvast zeggen, muziekredactie, zet uw radio uit, zeg ik er alvast bij.
0: Oh jee.

0: Kensington en Call You Home. Wil je het nou weten of wil je het nou niet weten?
1: Ja, je zegt het staat ergens geschreven in het draaiboek.
0: Maar
1: is het een hele draaiboek af te trainen?
0: Maar jij hebt geen idee, hè?
1: Nee, dan niet vinden.
0: Nee, is het ik dacht... Nou, weet je, normaal gezien zou ik dit doen in de bingo. Vandaar dat het misschien een beetje verwarrend is. Maar ik dacht, als we die bingo nou doen met al die pingpopliedjes, dat is superleuk, weet je wel. Dan kunnen we ook even die artiesten weer even in het zonnetje zetten. En dat is ook leuk als ze we weer eens gedraaid worden bij Omroep Venray. Maar ik dacht ook, ja, het is ook een druk weekend. Want het is het weekend van Graspop, Pingpop, de Foute Party. Het Nederlands elftal moet spelen morgenavond. Tropische temperaturen. Er is zoveel om te vieren dit weekend.
1: Ja.
0: Dat
1: ja,
0: ik dacht...
1: Oh, dames, die lijst daar.
0: Ik dacht... Misschien is het heel leuk

0: dat dit gaat gebeuren.
1: De Vrijlaat Postbus.
2: Wij zijn al tevreden als die klep weer open gaat. Lopen niet te zeuren, gaan zingend over straat.
1: Ga naar omroepvenraai.nl en druk op de groene knop.
0: Ja, zeg maar gratis, kost je helemaal niets. Daar laat je gewoon een berichtje achter. Je mag Bernie vragen natuurlijk naar zijn favoriete eten, alles mag. Maar in dit geval zijn we specifiek op zoek naar lekkere meezingers.
3: Ja. Dus kom maar door. Omroepvenraai.nl, druk op die groene knop. En het is van alles welkom.
0: Alles is welkom.
4: Het heeft dus niks met pingpong van doen. Dus dat kan echt alles zijn.
0: Nou, gewoon tussen de bingo is pingpong.
4: Oké.
3: Okay. Maar de rest
0: is dat allemaal
4: apart,
0: open voor je.
4: Jij.
0: Ja.
4: Oké.
0: Okay. Je kan gewoon de hele uitzending je favoriete platen aanvragen. Ben je, snap je het nog of iets verwarrend?
4: Nee hoor.
3: Ja, dit is gewoon een...
4: Mogen wij maar smerenwerkers wel meedoen? Nee,
3: hè? Het is wel uniek, hè, een verzoekplatenprogramma. Hebben we nog nooit gedaan.
0: Nee, hebben we nog nooit gedaan.
3: Hier,
0: We doen op vrijdagavond gewoon een keer. We gooien alle lijnen open, we doen het gewoon.
3: Ja.
4: Ik heb het alles gedaan op vrijdagavond. Wel een paar meisjes hadden gereageerd op Facebook. Ja.
0: Oké, nou, tot zo.
4: Dat is een ander verhaal.
3: Muziek,
0: ja, daar gaat het origineel idee. Oké,
4: okay, nee.
0: Oké, dus goede meezingers zijn welkom in de postbus van Omroep Venraai. Makker, waar ga je dan heen? Omroepvenraai.nl en...
3: Drie groene knop natuurlijk.

de week begin je het weekend met Vrij Laat. De vrijdagavondshow waar iedereen zin in heeft. Nou, behalve ik dan.

0: Beginning, dat zou je ook kunnen zeggen over... En dan... Nu.
1: Nu.
2: Het Vela Showbiz. Ja, nieuws.
3: Topie.
2: Met Perry Hoevenaars.
4: Oh.
5: Openzetten, juist. Dat is wat lastig.
4: Openzetten, dat is het magische woord vandaag.
0: Het stond gewoon open, hoor.
5: Nee, want ik hoor hem. Maar goed, doe het er niet toe.
0: Doe nog eens.
4: Nee. Een meme-speler is het, hè? Ja, hij praat, maar er komt geen geluid. Dat moet je vaker doen, Bernie.
5: Dennis is spreken. goed. Ergen jullie wel eens aan de programmering op televisie van NPO 1, 2, 3?
4: Ik erger me overal aan.
5: Oh, dat is heel... Nou, heb ik
4: zelfs goed... vanavond. Dat is redelijk. Wanneer zijn we klaar?
5: Nou, dan heb ik goed nieuws voor jou. Als jij graag wil...
0: We zijn net een half uur onderweg. Oh nee, oké, dat wil ik niet zeggen.
4: Waar is de koffie?
5: Als je wil meedenken met de NPO en je wilt van alles veranderen... Dan
0: dat willen veel mensen, hoor. Als we een factuur mogen sturen, willen veel mensen dat doen, hoor.
4: Een soort goed weg. Nee. Dus,
5: ze zijn al bezig met iets nieuws. Je kunt naar de site van de NPO gaan.
0: Ja.
5: Kun je aanmelden.
0: Ja.
5: En dan krijg je ten eerste een online vragenlijst.
0: Nou,
5: en daarna gaan ze ook een aantal mensen uitnodigen naar het NPO-gebouw. Dan kun je meedenken over hoe het NPO gaat worden in de komende jaren. Want dat gaat flink veranderen.
0: Heb jij je al aangemeld?
5: Nee, nog niet. Want
0: jij vindt dat toch weer interessant? Hoe ben je?
5: Ja, zeker.
0: Je bent wel al heel vaak geweest daar natuurlijk. Maar ik zat wel te denken, jij bent al heel vaak in het NPO-gebouw. Mochten we mensen nog over de streep moeten trekken om daar naartoe te gaan?
5: Ik heb daar iets heel verschrikkelijks gedaan bij het NPO-gebouw.
0: Wat heb jij gedaan dan?
4: Oh jee.
5: Maar dat heb ik jullie toch al verteld van het toilet?
4: Oh,
5: weet jullie dat niet meer?
4: Dat is niet hetzelfde verhaal als Guus Hiddink, toch?
5: Nee.
4: Oké.
0: Nee.
5: Nou, zal ik het heel kort zeggen. Ik was daar voor NPO Radio 1 tot en met 5. Dat was allemaal vragen. Iedereen kreeg een zender om.
0: Ja.
5: Camera's en noem maar op. Nou, was de pak.
0: Ik weet waar dit heen gaat.
5: Dus je weet het al.
0: Nee, ik heb zo'n vermoeden. Jij kreeg een zender om en jij... Nou oké, ga verder. Vertel het zelf.
5: Nou ja, kort gezegd. Dus er was de pak. Toen was er pauze, dus ik wou naar het toilet.
0: Ja.
5: Nou, moet je wel je pasje meenemen, anders kom je ineens op de wc.
4: Ja, dus ik weet
5: volgens mij heb ik het al lang verteld.
4: Ja, ik was het alweer vergeten.
5: Ja, nou ja, goed. En ik kwam terug en iedereen begon te lachen, et cetera, et cetera. Dan lieten ze het fragment horen. Dus ik ben wel eens bij de NPO geweest, maar soms ook op een beetje...
0: En toen heeft iedereen kunnen meegenieten hoe jij daar aan het plassen was.
5: Nou, sterker nog.
0: Ja, sterker nog, je hebt hier de audio.
5: Alleen maar plassen. Sterker nog, je hebt daar de beelden van. Want de cameramensen liepen ook mee.
4: Nou ja. Nee, maar het scheelt wel, Bernie, dat het niet de grote boodschap was. Want anders was het echt gewoon persen.
5: Hallo, dat wou ik dus net zeggen. Het was dus ook een grote boodschap.
0: Oh, het was ook nog een grote boodschap.
4: Echt?
5: Maar waar gaan we hadden het helemaal niet over.
4: Ging, hoor. Dat is
0: dit is nu al het leukste showbiz bloed ooit.
5: Ja, maar daar had ik het helemaal niet over.
0: Nee, vertel.
5: Dat waren we helemaal af.
0: Ja, waar ging het eigenlijk over?
5: Je
0: mag dus meedenken bij de NPO.
5: Over de nieuwe programmering die ze vanaf volgend jaar gaan starten tot 2033.
0: Fantastisch.
5: En één ding kan ik je al zeggen, NPO 3, die kun je voortaan vergeten. Want dat wordt een soort tekst-tv 24 uur per dag.
0: Oh, dat is tekst-tv?
5: Ja. Alleen als er evenement is, dan gaan ze op zender. En voor de rest is het tekst-tv, dat is al zeker.
0: Ja, maar,
5: NPO Zapp gaat naar NPO 2.
0: Dat is toch veel te duur voor een tekst-tv? Dan kun je toch net zo goed die hele zender opheffen.
4: Dat wordt toch gewoon een soort van regionale zender, toch?
5: Nee. Dat is waar eenmaal. Dat gebeurt niet meer. Nee. Maar dat is al een paar maanden geleden al bekendgemaakt. Dus NPO 3, dat wordt een soort... Ja, ik zeg tekst-tv, maar het is gewoon dat je altijd het nieuws op tekst ziet. En alleen bij evenementen of zoiets, dan gaan ze NPO 3 gebruiken. NPO 2 wordt dan NPO Zapp. En s'avonds wordt het dan de informatie wat nou ook op NPO 2 is. En NPO 1 is dan... Ja, pretnet, laat ik het zo zeggen. Dus,
0: pretnet.
5: Ja, pretnet. Nou ja, pretnet.
0: Pretnet.
5: Maar goed, daar kunnen mensen dus op reageren. En de NPO wil dat meer contact met het publiek wil. Dus dat is op zich wel leuk.
4: Van nieuwe programma's en zo bedoel je?
5: Ja, of, en wat ze wel en niet goed vinden aan de programmering. Wat zou wel moeten blijven, wat niet moet blijven. Dat soort dingen. Kost ook weer een bak geld met trouwens, om dat allemaal te onderzoeken.
0: Ik denk dat er nu niemand aan de radio zit te luisteren. Die denkt, leuk, dat ga ik even doen.
4: Ja, ik ga zeggen van die PR van Hooydoorn, die mag wel op televisie blijven.
0: Ja, dat gaat natuurlijk niet werken.
5: Ja,
0: nee. Oké, vertel. Was dat hem?
5: Nee.
0: Oh, je hebt nog meer.
5: Ja, en nog eentje wil ik je meegeven. En dat gaat over Ferry Doedens. Moet ik dat hele verhaal vertellen over hem?
0: Een beetje kort, hè?
5: Ja, je houdt van kort.
0: Ja. Het is al niet gelukt, hè? Dus...
5: Nee. Hij gebruikt veel, hij zit in de crypto, bla bla bla bla.
4: Dankjewel, Bernie.
5: Al zijn geld is bijna op.
0: Nou, mooi, dankjewel.
5: Maar dat was al bekend. Maar nu is deze week bekendgemaakt dat hij compleet is verdwenen van alles van social media.
0: Compleet verdwenen?
5: Ja, hij heeft zich helemaal onzichtbaar gemaakt. En ook de familie, kennissen, vrienden en dergelijke kunnen hem sinds deze week ook niet meer bereiken.
4: Hier volgt een politiebericht.
5: Nou, nee, ik denk eerder
0: dat... Maar dat klinkt niet best, hè?
4: Nee.
5: Moet ik gelijk denken aan die discjockey wat je mij toen vertelde.
0: Ja, dat klonk ook niet best.
5: Nee.
4: Dat wordt heel zorgelijk.
5: Ja, maar het is triest. En het is jammer dat er geen, geen must op kan op zo'n persoon. Dat er toch iets gedaan wordt. Want straks is hij gewoon, zoals wij hier in Venray zeggen, een schuur. Dat is dialect. Dat is zeg maar zo'n zwerver.
0: Ja, het is fijn dat je het er even uitlegt.
5: Ja, niet iedereen verstaat het. En, ja, nee, maar vind je dat niet erg? Ik vind het echt triest voor hem.
4: Ja, maar je kunt hem ook moeilijk dingen dwingen.
0: Ja, maar ja, dat is het ook een beetje, Berg. En we hebben toch allemaal kunnen zien in die documentaire dat die manager nog wel een soort van poging heeft gedaan. Ja, kijk, die documentaire heeft hem ook niet geholpen, laat wil ik zeggen.
5: Nee, dat geldt gelijk naar de crypto.
0: Maar goed, dat terzijde. Maar je hoopt gewoon, en ik denk dat iedereen dat hoopt, dat die jongen geholpen wordt. Ja. Weet je, dat er een moment komt dat je iemand kan.
5: Maar vind jij niet, Dennis, dat het eigenlijk een... hoe zeg je dat makkelijk? Verplicht moet zijn dat hij gehold moet worden. Want anders gebeurt er gewoon niks met hem.
0: Ja, dat lijkt mij ook.
4: Ja, toch? Ja, precies. Maar zolang hij eigenlijk hulp weigert, wordt het ook lastig.
0: Het probleem is dat het zorgsysteem in Nederland gewoon niet zo heel goed in elkaar zit. Dus je moet gewoon 16 jaar wachten totdat er een keer... En je kan hem niet gedwongen op laten nemen. Hè? Hij moet er zelf voor kunnen kiezen in dit geval. En totdat het echt niet meer anders kan. Dat is een beetje een zwaar traject. Maar je zit toch te wachten tot het echt niet meer anders kan. Dat is het een beetje.
4: Ja.
5: Ik blijf het triest vinden. Hey, in het volgende shownieuws wil ik je iets meer vertellen over wie er mee gaan doen aan de Taskmaster van Arjen Lubach. Wie gaan daar meedoen? Welke comedians ga je horen?
0: En die Hoevenaars heeft het uitgezocht.
5: Ja, ik heb het uitgezocht. En natuurlijk Gordon ben ik helemaal niet vergeten, maar dat hoor je straks ook nog.
0: Oké. Okay.
2: Dank

We deden een oproepje. Welke meezinger wil je horen op vrijdagavond? En deze kwam binnen. Thomas, dankjewel voor het insturen. Met liefde en plezier. Pakken we hem dan nog even bij. De Robin Schulz remix van Love Tonight.

0: Dit is wel een hitje wat wij bijna... Ja, dat hoor je niet zo vaak meer.
1: Nou ja, gewoon helemaal niet meer eigenlijk op vrijdagavond. Maar goed, bij deze Love Tonight met alle liefde gedraaid voor Thomas. Want dat is wat we aan het doen zijn, Marco. We hebben het programma een beetje opengegooid, hè?
0: Ja, zeker. Ja, mocht je het gemist hebben, we zoeken echt allemaal liedjes wat betreft... ja, meezingers.
1: Gewoon even lekkere meezingers, kom maar door.
0: Ja, en het kan over het WK voetbal gaan of over graspop.
1: We hebben gewoon veel te vieren, het is prachtig weer. Ja, je zit in de tuin, je wil even lekker, weet je, je eigen muziek pluggen op de radio. Kom maar door.
0: Er is van alles te doen, weet je wel. Kom maar door, omroepvenrij.nl, druk op die groene knop en laat gewoon een liedje achter.
1: Ja, laat even weten wat je wil horen, waar we je blij mee maken. Dan gaan we er gewoon nog even in fietsen. Dat heb ik ook gedaan bij de volgende. Vond ik wel een hele leuke trouwens.
2: Wacht even, Dennis. Ik krijg hier een berichtje van Sandra. Ja? Die schrijft hier van, het is je wel heel warm. PFF, puntje. En dan schrijft ze erbij, doe mij maar Gerard Cox, het is wel voorbij die mooie zomer.
0: Ja, voorbij die mooie zomer.
2: Huh?
0: Hij moet nog beginnen, joh.
2: Ja, maar goed, dat schrijft Sandra.
0: Ja, dat is waar.
1: U vraagt wij draaien, dus ik vind dat helemaal niet erg, hoor. Dat kan ik allemaal voor je regelen. Ja. Gaan we dat, die gaan we zo even bijpakken. Ja,
0: wat een budget.
1: Dus zij zijn mijn vrienden van A1-producties.

0: om weer een hele tweede te pakken. Ongekend. Cowgirl was de afgelopen week een 92D. Vanavond maken wij het nieuwe 92D bekend. Zeer benieuwd waar de muziekredactie mee gaat komen, Marco Loenen.
1: Ik zie de gouden envelop leeg, maar die is nog leeg.
0: Ja,
1: dus dat kan hem meenemen, maar hebben we niks aan.
0: Hey, ik denk dat ze ergens in de tuin zitten te vergaderen, want hier is het ook redelijk leeg. Hè?
1: Ja, dat is waar. Dus, ja, maar in de tuin is nog warmer dan niet binnen.
0: Ja. Nou, ja, we zijn dag, zo bij de moeten even dus uit de boodschapjes.
2: Nee, veel ervaring op de Lokbaan 17 in Amerika. De asperges, u de opwens, zelfs gratis voor u geschikt.
0: Zag je het ook mee?
2: Verder vindt u bij veel ervaring diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakt. Te zoeken verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag. Van 9 uur morgens tot 6 uur middags. En zondag tot 12:30 middags. Voor info en acties volg WOF Razing Groenteproducties op Facebook.
3: Omroep Venray. Het nieuws van 8 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor twee nieuwe kerncentrales nog twee locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
5: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
4: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Oxenzen en dakverse asperges of heerlijke zoete aardbeien. Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
7: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
6: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
7: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
8: Venray distantieert zich van de gedane uitspraken en verwijst u bij eventuele klachten naar de NPO Radio 12-app. Dit is Vrij Laat, de vrijdagavondshow van Omroep Venray. En vandaag in de studio...
0: De man die misschien wel eens de opvolger zou kunnen zijn van het baanbrekende radioprogramma van Gordon. Maar dan moet hij wel nog even rondkomen met John de Mol natuurlijk, hè. Bernie Hoevenaar!
9: Zo, hij deed wel moeilijk, hè?
0: Hij keek heel moeilijk. Ja. Ik denk, die zegt meteen, ja, dat wil ik wel.
9: Is hij een DJ? Ja. Is hij een DJ? Twijfelt.
10: Aan de overkant zit de enige echte Marco Loenen.
9: Ja, zeker. En de man die dan toch die aanleiding bij Bernie Hoevenaars heeft gegeven... Dat gloeilampje is gaan branden bij Bernie Hoevenaars. En hij is daar toch de aanzichter van. En dames en heren, Dennis Storch.
10: Ja, maar ik wil weinig zeggen, want Dennis wil graag dat kort blijven. Dus
0: nou, dat is waar, maar ik ben wel benieuwd of jij het zou doen.
10: Dat kan, niet, want jij zegt kort, dus ik mag geen antwoord geven.
0: Nee, maar stel dat jij gebeld wordt.
9: Nou, luistert hij wel.
0: Ja, nu luistert hij wel.
10: Ja, nou niet meer.
0: Nee, maar stel dat jij gebeld zou worden, zou je toch doen?
9: Jij taalt het toch beter?
10: Dat weet ik niet. Ik weet, ik weet niet hoe de regeltjes bij Radio 10 precies werken.
9: Ja, in ieder geval wel aan de playlist houden.
10: Ja, dat is niet erg. Dat is allemaal ethisch en zo.
0: Ik denk dat Benny, wat voor Benny geldt strakjes als hij daar naartoe zou gaan, dat geldt nu al bij Gordon, denk ik. Het is zo weer voorbij.

0: Hey, heb je iets te melden?
1: Of wil je gewoon je favoriete plaat horen?
2: Wacht niet, wees niet bang, wees niet angstig. Je moet je mond open trekken, want alleen dan kunnen we jou...

0: Eens even kijken wat er allemaal binnengekomen is via de Vrijlaat Postbus omroepvenrij.nl. Druk op die groene knop als je mee wilt praten. Of Marco, wanneer je vanavond een verzoekje wil indienen.
1: Zeker, want we zoeken allemaal van die lekkere meezingen. Dat is iets om te vieren, weet je wel. Lekker positief, lekker feestelijk. Dus kom maar door, omroepvenrij.nl. Druk op die groene knop als je nog iets hebt.
0: Ja joh, het is natuurlijk gewoon 34 graden. Bernie zei het al straks al eventjes. En dat betekent dat we gaan feesten dit weekend.
2: 33 is het.
0: 33, ja goed.
1: 4000.
0: Precies over een dag rond diezelfde tijdstip zitten we met z'n allen naar Nederland zelf te kijken. Dus ik zie ook al wat oranje plaatjes binnenkomen. Petra vraagt daar ook om, Marco.
1: Ja, zeker. Petra die zegt de WK-hit van Gerard Joling hoort veel te weinig op de radio.
0: Ja, zal een reden hebben, maar wij gaan draaien voor je, Petra. Ja,
2: ja staat niet in ons systeem. Kan ik je nou wel zeggen. Ik heb het ook moeten zoeken.
0: Gaan we regelen, komt goed. Oh, ja. Jos, die stuurt ook een berichtje.
1: Zeker, over open huis bij Vrijlaat gesproken. Wanneer krijgt jullie programma weer een nieuwe stagiair?
0: Oeh, dat is een goede vraag. Ja. Ze zijn niet bepaald blijven plakken. Nee, dus,
1: nou, het leuke is, ik ben vorige week even bij de vrijwilligersmarkt geweest.
0: Oh, daar ben jij geweest?
1: Ja, er waren ook heel veel studenten van
0: op het Schouwburgplein, toch?
1: Op het Schouwburgplein, ja. Ik ga even rondkijken, inderdaad. Ja, ja. Nou, daar stond Omroep Venlo natuurlijk bij.
2: Was het druk?
1: Nou, het was aardig druk, ja. Okay. Ja, maar het punt is, een paar mensen van Groene Vrijwilligers stonden er natuurlijk bij.
0: Ja.
1: Jan van der Broek bijvoorbeeld, onze waardige collega. Ik denk, weet je, voor Jon Bloed ga ik daar ook even bij staan, weet je wel. Ik ben de Benjamin van deze hele organisatie volgens mij nog momenteel.
0: Zeker. Ja, nee, dat mag je wel zeggen hoor. Nee, dat mag je wel zo stellen. Ja.
1: Nee, maar ik heb wel hele leuke gesprekken met wat studenten gehad hoor, vanuit het eiland. En er was iemand wel heel enthousiast en die zegt van, kan je een mailtje naartoe sturen? Dus ik zei hier en hier. Gewoon dit is omroepvenrij.nl. Maar een leuk gesprekje met onze directeur. Die kennen ze al, dus ja, ik bedoel, kan niet misgaan, lijkt mij.
2: Ik kan een aanvulling geven hierop. Ik was, dat weten de mensen thuis niet, maar wij hebben een. Op intranet kunnen wij reserveren en weet ik veel wat allemaal voor studio's en dergelijke.
1: Ja, we hebben daar een soort systeempje voor, ja.
2: Ja, en ik zie er een vreemde naam nu opeens staan in Studio 1 die wil gaan oefenen.
0: Dus nou,
2: ik dacht van,
0: mooi.
2: Hey, wie is die jongen?
0: Ja.
2: Dus misschien dat hij dat is, dat weet ik dus niet.
1: Nou, aangenaam ben jij hier. Mijn naam is Marco.
2: Moet je veel praten door de plaats heen?
0: Kijk, Marco is niet zo binnengekomen. Marco is niet als stagiair binnengekomen, nee.
1: Nee, ik ben niet als stagiair binnengekomen. Nee,
0: jij was wel echt serieus meteen, hè?
1: Nou, het scheelde verdomd weinig of ik zat hier niet. Ik zat bij een collega.
0: Maar het is toch uiteindelijk hier leuker gebleven.
1: Ja, maar het scheelde weinig. Het scheelde een haar, ik ben daar naar Venlo, zeg maar. Nee hoor, geentje. Nee, dus. Nee, maar wellicht hebben we aan het einde van de zomer misschien een nieuwe stagiair.
0: We houden onze deuren open.
1: Zeker,
0: dus omroepvenrij.nl, kijk eventjes waar je kan melden. Maar het enige wat er nu nog moet gebeuren aan onze kant is dat we de mail lezen. Nou, voor de rest komt het wel goed, denk ik.
1: Ja, wat mailadres hebben wij?
0: Ja, info@omroepvenrij.nl.
1: Oh, die ja.
0: Wie Sander stuurde ook een berichtje, die zegt, Bernie.
2: Oh, ik was even aan het zoeken wie die jongen was, wat jullie net zeiden. Even kijken, Sander die zegt, fijn dat Marco weer bijna helemaal de oude is. Nou, dan moet je natuurlijk afwachten.
1: Bijna helemaal, ja. Ik moet nog op controle namelijk, net ziekenhuis.
0: Voor de duidelijkheid, Marco had last van nierstenen, maar het grindpad is inmiddels eruit. Ja. Dus we zouden ervan uit moeten gaan dat het nu beter wordt, toch?
1: Nou, we doen er lachen over, ik wil niet zielig doen, maar het is wel echt pijnlijk, hoor.
0: Ja, het is heel pijnlijk, ja. Dat snap ik
2: wel. Dan drie stapjes overdreven, een grindpad, nou.
0: Las het maar eens uit.
1: Nou, je weet wel, de asfaltschade op de A73 was het, hè? Ik heb het geprobeerd.
0: Goed, je kunt jou ook overal van bellen wat dat betreft. Hè? Zo
1: ongelijk. Daar zitten we netjes bij.
2: Maar Sander heeft nou aan jou een persoonlijke vraag.
1: Nou, vertel.
2: Toch? Ze zegt, maar is hij ook bijgekomen van die legendarische bingo-lijst van vorige week? Ja, daar weet ik dus niks van, ik was er niet bij.
1: Oh, leuk dat je hebt geluisterd.
2: Ik weet niet wat er vorige week was.
1: We hebben een muzikale bingo-lijst gehad, wat ging over stenen. Dus bijvoorbeeld Rolling Stones.
0: In de Stone van Earth and Fire stond er ook op.
1: Ja, in de Stone, wat hebben we nog meer gehad?
0: Maan de Steenwinkel.
1: Maan de Steenwinkel, al een grote steen natuurlijk. Dus dat soort dingetjes.
0: Ja, het was een legendarische bingo, ik weet niet of Marco het heel erg kon waarderen, maar ik heb me kostelijk vermaakt de hele avond.
1: Ik kan het wel hebben.
0: Jij kan het wel hebben.
1: Ja, zeker.
0: Ja, je kent ons al wat langer dan vandaag, dat scheelt ook.
2: Ja, nou, Sanne vraagt dus, ben je bijgekomen? Antwoord, ja.
1: Ja, ik zit er wel steengoed bij.
2: Oké.
0: Hij zet zijn beste steentje voor vandaag. Miranda, die zegt, ik heb het echt met de mensen te doen die dit weekend op Pinkpop zijn. Het is bloedheet. Of ze spoelen tussen het onweer weg door de stromende regen. Ja, het is of het een of het ander, dat bedoelt ze eigenlijk te zeggen. Ja, we hopen natuurlijk op het een en niet op het ander.
1: Of het is echt, toch best wel warm. Of het is tussen het onweer dat ze wegspoelen van de trein. Ja, het is het een of het ander.
0: Johan, die stuurt tot slot ook nog een berichtje. En die komt met een leuk verzoekje.
1: Ja, hey jongens, draai anders eens iets van Helene Fischer.
2: Het is niet Helene Fischer, het is Helene Fischer.
0: Helene Fischer, ja, maar die Helene Fischer van jou, want ik weet dat jij een groot fan bent, die heeft het wel een beetje bond gemaakt, Wenny. Heb je dat gehoord?
2: Nou, haar relatie is weer op te klippen met Florian Zilber.
0: Ja, dat is wel
2: een ander verhaal. Maar daar wil jij niet over
0: hebben. Nee, is ook heel leuk, is ook heel boeiend, maar dat bedoelde ik niet. Ik bedoel eigenlijk dat ze een concert verplaatst heeft van de Arena naar het Gelderdam.
2: Ja, ik vroeg net aan jullie van waarom. En jullie denken dat het komt vanwege het tegenvallende kaartverkoop?
1: Dat werd niet gemeld in het persbericht. Maar het zou natuurlijk goed kunnen. Want het Gelderdom is een stukje kleiner dan de Arena.
0: Ja, en het was alles behalve uitverkocht.
2: Ja,
0: dus,
2: maar kan het misschien ook zijn... Dan speel ik even de duivel. Maar kan het misschien ook zijn dat die Deutschen horen denken van... Ja, dan moest ik naar Amsterdam varen. Dus kans wijd
0: weg. Maar dat heeft dus wel met de kaartverkoop te maken.
2: Ja, maar Arnhem is dicht aan de
0: Dus ik denk dat ze gedacht hebben, ja, we krijgen het niet uitverkocht. We gaan toch proberen om ons eigen publiek zoveel mogelijk mee te krijgen. Dan gaan we iets dichter op die Duitse grens zitten.
1: Ja, weet je wat het is? De echte fans die of ze nou naar Arnhem moeten rijden, Groningen of naar Amsterdam, die gaan er wel naartoe.
0: Ja, dus maar we hebben het over Helene Fischer, hè? Dus hoeveel fans zouden... Nou, oké, okay,

0: Say You Will, Foreigner, in de vrijdagavondshow. Marco Loenen.
1: Ja.
0: Ik denk...
2: mag ik nog even zeggen, Foreigner. Het mooiste nummer van Foreigner. Wat vinden jullie daarvan? Ja, ik weet dat jullie houden niet van dat ik dat onderbreek. Maar de beste van Foreigner vind ik... I wanna know what love is.
1: Maar het leuke...
2: I want to
0: welke?
2: Show me.
0: Wacht even, ben je nog een keer? Welke?
2: I wanna know what love is. I want you to... not you, but I want you to show me.
0: Oké, volgende week hoor je de versie van Benny Hoevenaars helemaal op je radio.
2: Waar gaan jullie verder? Oké.
0: Nou, ja, ik vond dit wel leuk. Ik vond dit wel aardig. Want dit is voor de compilatiebakken, voor de quotejes. Dit wordt fantastisch natuurlijk.
1: Ja, overdag gesproken.
2: Nou, maar het ging toch over Foreigner. Dus
0: ja. Fantastisch, Benny. Het is super fijn dat jij dit er even deelt. Welke was het ook weer die je zo mooi vond van Foreigner?
2: I wanna know what love is.
1: Ja.
2: I must continue singing, or...
1: Ja. Ik denk dat dit wel een waardige vervanger voor Dolan is.
0: Ja, nou, die zou zeggen... Die zit hier aan te luisteren.
2: En
0: ik denk dat
2: Radio 10.
0: Ik denk dat die zou zeggen... Ik
3: moet nog zoveel aan je vragen.
2: Nee, dat hoeft niet, Dolan. Nu hoeft niks aan mij te vragen. Dat is niet nodig. Maar goed, jullie wouden iets heel anders vragen.
0: Ja, nou, maakt niet uit. We gaan het leukste spelletje van de Limburgse Radio zo meteen echt daadwerkelijk spelen. Maar je moet natuurlijk wel even de kans krijgen om een bingo-kaart aan te vragen. En ik wilde vragen, waar doe je dat nou het beste en hoe werkt dat, Marco?
1: Ah, Benny, blijf stil. Omroepvenderij.nl en dan op die groene knop.
2: Dank je.
0: Omroepvenderij.nl, druk op die groene knop, kun je een bingo-kaart aanvragen.
2: Of de omroep hier aan de binnen, klopt aan de deur. En...
0: krijg je van ons 3 liedjes teruggestuurd. Komen die binnen nu en 1,5 uur voorbij, dan heb je bingo. Zo simpel is dit spelletje. Maak je ook nog eens kans op fantastische prijzen. Wat dacht je van 4 kaarten voor euro dus niet? Een vrij laat niet-machine of 6 zeer milieubewuste ver-zonnepanelen bij deze. Het is het prijzenpakket van de muzikale bingo al 7,5 jaar.
2: Maar
0: op deze radiozender.
2: Ik zou niet naar Euro Disney nou gaan. Het is veel te heet.

0: Dat zou moeten zijn, denk ik.
1: Perfect.
0: Niks meer aan doen.
1: Chapeau. Daar gaat niet meer.
2: Ik ga graag bingo.
3: Is het nou zo leuk?
0: Muzikale bingo staat vanavond in het teken van misschien wel het leukste festival van Nederland, Pinkpop. En Pinkpop 2026 heeft een indrukwekkende line-up hoor. En daar hebben we een paar leuke namen uitgepikt en die hebben we op onze bingo molen balletjes geplakt als het ware. Die corresponderen met nummertje. Marco, mag ik aan jou vragen om ze even van 1 tot en met 10 af te gaan?
4: Zeker. Ik wist niet dat ze op een line-up stonden. The Cure en Friday I'm in Love hebben hier op de lijst staan.
0: Ja, die komt morgen.
5: De mooiste van The Cure is Caterpillar trouwens.
4: Wil die ook zien?
5: Even tussendoor. Nee, want dat is een beetje een dat is een lang verhaal. Nee.
4: Nummer 2 is Direct met Won't Fall hebben we hier staan. Dan nummer 3, Sarah Larsson met Lush Life. Nummer 4, The Foo Fighters. Daar hebben we staan Learn to Fly. Ook een lekker Limburgs, hè? Learn to Fly.
0: Learn to Fly, ja.
4: Ja, precies. Nummer 5, onze enige echte Bente. En Hoe Hou Ik Dit Vast? Samen met Bluff, gemaakt overigens.
5: Wat wil ze vasthouden dan?
4: Ik ga gewoon door.
0: Kom wel, laat
4: het 21 Pilots en Stressed Out. Uit 2015 inmiddels, wel 11 jaar terug. Nummer 7, Teddy Swims en Lose Control.
0: Ja, dan die staat dus op dit moment, as we speak, op het podium van Pinkpop. Loopt altijd wel even iets uit. Dus hij is net afgelopen of hij is nog bezig. Maar,
4: is bezig. Ja, en straks is het dan 21 Pilots. Die komt er nog aan voor je. Wat waren we? Oh ja, nummer 8, Suzanne en Freek. Daar moeten we nog even een titeltje voor invullen. Misschien
0: ook kunnen we kiezen. Ja, misschien iemand een goede suggestie. Ja hoor.
4: Hetzelfde geldt voor Roxy Dekker. Die staat op nummer 9. En als laatste nummer 10, Franz Ferdinand met Take Me Out.
0: Ja, dat vind ik ook zo leuk. Dat is ook een vette band, hè? Die wil ik ook een keer live zien eigenlijk.
4: Goed, ja. Ja.
0: Bij deze staat allemaal genoteerd in de bingo molen. Want die staat hier naast mij. Dat is een behoorlijk dingetje met blauwe balletjes. Die zitten dus allemaal gecorrespondeerd met een liedje. Het mooie is dat je nu via omroepvenra.nl en die groene knop gewoon alleen een bingo kaartje hoeft aan te vragen. Krijg je van ons 3 liedjes teruggestuurd. Komen die binnen nu en 1,5 uur voorbij. Dan heb je bingo. Zo simpel is het. In afwachting daarvan, Marco, zullen we dan even plaatje doen?
4: Muziek.
0: Ja, nou ja, weet je.
4: Nee, precies, helemaal goed.
0: Mensen toch even de kans geven, want anders krijg je ruzie met Benny Hoevenhuis. Want Benny was heel stellig. Hè? Als ik eraan begin, dan is er geen bingo kaart meer mogelijk.
5: Ja, maar dan is dus toch logisch. Ik noem een andere loterij. Staatsloterij. En je hebt al een aantal uitslagen. En
0: muziek,
5: dan ga je zeggen van, nee, maar Dennis zegt A, dan ga ik B zeggen. Dus dat kan toch niet?
0: Nee, maar dat is, oké. Nou ja, ik ben het nog steeds niet met je eens, merk ik.
5: Nee, we leven in een vrij land.
0: We leven
5: in een zeg men.
0: We leven in een vrij land. Ja. Ik sluit me bij deze woorden aan. Wat zit er zo meteen in je showbiz nieuws? Wil je dat nog even vertellen dan?
5: Wilde jij dat ik dat ga vertellen?
0: Ja, doe maar even. Dan kan ik even een bingo kaartje opsturen naar Lydia.
5: Oké. Okay.
0: Oh, ja.
5: Ik heb slecht nieuws over Arjen Lubach. Want dan gaat het een en ander wijzigen. Waar hij denk ik niet zo blij mee zal zijn.
4: Maar als je meedoet met de muzikale bingo, dan heb je nog een fantastische prijs, Arjen Lubach. Vertel verder.
5: Sterker nog, hij maakt ook, heeft een automaat met alleen maar Lubach-spulletjes daar in Hilversum. Dat is ook heel apart. Maar goed, dat is iets heel anders. Ja. En de Taskmaster, of de Taskmaster, ik weet niet hoe je het moet zeggen of het Engels of Amerikaans is. Dat is een nieuw programma van Arjen Lubach. En wie gaan daar aan meedoen? Dat gooi je ook van mij straks.
0: Nou, het vergt wat geduld, maar we weten in ieder geval wat er in de show is.
5: En natuurlijk straks nog een keertje Gordon. Komt ook nog
0: Wat leuk! Ja,
5: dat doen we als laatste straks.
0: Ja, gelukkig is het.

0: Ik zei net in het Duits, kein einziges Mädchen met dir eine Erziehung. Of dan in Nederlands, niemand wil met jou een relatie.
1: Ja, maar dit is goud. We hebben normaal gesproken WK-voetbalwedstrijden waar commentaar over komt. Oh, nee. We hebben nou tegenwoordig ook op muziek, dat is geweldig.
0: Maar dit staat niet ergens...
2: Nee, niet hoeven naar ze. Dat was juist gewoon te horen op de radio. Ja, we hebben dit fantastisch opgenomen.
0: Ik heb het gezien op een mengpaneel bij jou. En ik kan het hier ook zien.
2: Dit wordt een hit. Ik zweer.
0: Wordt het een hit?
2: Ja, dit gaat het worden.
0: Nur in Deutschland, denk ik.
2: Ik zet hem nu in het systeem. Verdammt, ik liep dicht in de Bernie Hoevenaars versie.
3: Ik ga graag bingo.
2: Spelletje van de Limburgse Radio. Wij noemen dat traditiegetrouw de muzikale bingo. Marco Loenen, jij hebt een hele grote bingomolen aan jouw zijden staan.
4: Ja,
2: dat
4: zeker.
2: Is een echte bingomolen.
0: Oh, ja. Een richtige bingomolen.
4: Ja, die is wel groot, toch?
0: Het is kans groot.
4: Een bingomolen ook overheen.
0: Moest ik u bezetten in Duits? Oh.
1: Het eerste nummertje wat is gevallen.
0: Het eerste nummer?
1: Ja, uit...
2: Of die ook niet
1: molen. Hey, we spreken genoeg de hele tijd hier. Nummer 4.
0: Ja, dat is ook 4. Ja.
2: Dat is wel lekker. Even iets anders. Even een beetje gas geven.
4: Ja, dat is geen Duits.
2: Nee.
0: Geen Duits?
4: Nee, dus misschien wel een beetje Duits. Beetje Limburgs, maar geen Duits.
0: Learn to fly van de Foo Fighters.
4: Ja, precies. Learn
0: to fly.
4: Back to the 90s.
0: De plasplaat van deze week.
2: Het doet me een beetje denken aan het oude 3FM van vroeger.
4: Zo, Radioactive was dat toch?
2: Nou.

0: De Foo Fighters en Learn to Fly. Op de vrijdagavond bij Omroep Venray. Zijn we klaar, mannen, voor nog een rondje muzikaal bingoen?
1: Ah, bij je fly. Oh, sorry. Ja, zeker. Ja.
0: Ja, weet je het zeker? Ja, hebben we alle, hebben we iedereen beantwoord? Is alles eruit?
1: Ja, iedereen heeft een taartje.
0: Oké. Okay.
1: Ja,
0: dan...
2: Bingo!
0: Ja, ik krijg echt ruzie met Benny Hoevenaars anders, dus dat wil ik niet op mijn geweten hebben vanavond.
2: Nou, ruzie.
1: Ja, en als een gehoord wordt dat je nou zegt.
3: En als hij ruzie met ons doet, dan hebben we advocaat, hè?
0: Ja, ik heb er wel eens
3: ik heb er wel eens
0: een pak rammel van hem gehad op vrijdagavond. Dus
2: ik heb
0: even
2: een vrolijke advocaat. Een hele goeie.
3: Ja, we hebben Hans Kraai. Dat is ook leuk.
0: Daar winnen we sowieso, denk ik. Zodra die rechtszaak begint, is hij al naar buiten gestapt.
3: Ongelooflijk, hè? Dat gaat snel, hè?
0: Ja.
3: Goed, het volgende balletje. Daar ga ik nu maar weer aan beginnen.
0: Pak de bingo kaarten maar bij.
3: Net zo blauw als die Zweedse balletjes van IKEA. Maar nummertje 10.
0: Nummer 10 op de muzikale bingomolen. Oh, dat is echt heel leuk.
3: Oh, nou, Take Me Out, hè, natuurlijk.
0: Ja, Take Me Out.
3: Onze Frans. Niet Frans Bauer, niet Frans Buijs, Frans Ferdinand.
2: Frans Teunis.
3: Oh, niet Frans Bauer.
0: Nee, had wel gekund, ja. Is niet zo. Ah, oh, hier had ik wel even bij willen zijn, Robin Bob.
3: Zo, typisch.

0: Stage.
1: Vroeger hadden ze nog een beetje kinky namen, hè, die podia. Maar dat is... in mijn tijd had je nog de brandbier stage. En...
2: Ja, daar waren de sponsors, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Ja, maar dat is allemaal een beetje...
2: Rot, zout. Het is een beetje... Ja, als je nou een kleur had gegeven, was het nog leuk geweest.
1: Het is een beetje platvloers geworden allemaal, maar dat geeft niet. En Benny Hoevenaars, jij bent van het nieuws. Jij zei terecht dat er ook wel geluiden zijn... dat er nu het een en het ander gaande is op Pinkpop, hè?
2: Ja.
1: Nog geen bevestigde berichten, maar we horen zo links en rechts... dat er toch wel een flink onweersbuitje over aan het gaan.
2: Nou, ik krijg nu van een andere organisatie... en dat is wel een officiële nieuwsbron... dat inderdaad Code Oranje niet alleen in Limburg is... maar nu ook in Brabant, Zeeland en Zuid-Holland is er nog bijgekomen. Dat heeft niks met Pinkpop van doen, maar toch eventjes erbij zeggen. Ja. En hele verschillende locaties op Pinkpop worden nu al gesloten... vanwege het naderende zware onweer wat voorspeld wordt.
1: Ja, we houden ons hard vast. Het zal toch niet weer... zoals 12 jaar geleden zijn maar geloven.
2: Ja, maar dat doe je niks tegen, Dennis.
3: Dat is lastig. Maar...
1: Ik hoop dat we tot die tijd in ieder geval biertjes kunnen drinken... en genieten van goede muziek. Je luistert naar Omroep Venray. Wij zijn niet op Pinkpop, maar we hebben wel de muzikale bingo... in het teken gezet van Pinkpop. En we hebben nog veel meer te vieren, Marco. Het is een prachtig weekend. Je kan er lekker op uit. Als er tenminste geen onweersbui boven je hoofd hangt. Maar,
2: Je
1: kunt lekker naar het WK voetbal kijken. Er zijn allerlei feestjes in de open lucht. Het festivalseizoen is in volle gang.
2: Lijn Springberg gesproken. En die zegt ook morgen ook onweer, hoor.
1: Dus, we hebben heel wat te vieren. En dat betekent dat je Lijn Springberg vooral even uit moet zetten. Zodat je een beetje die positieve stemming blijft. En dan kun je bijvoorbeeld een liedje aanvragen op de radio, Marco. Dat doen wij normaal nooit. Maar nu dachten we...
2: Ja, vooruit dan maar. Mocht je dus iets hebben, denk je van, nou ja, dit mag wel even op de radio... om eventjes die energie voor het aankomend weekend even uit de radio te laten galmen.
1: Dan zijn wij niet de beroerste.
2: Nee, precies. Omroepvenray.nl. En als je daar eenmaal op die site bent, druk dan op die grote groene WhatsApp-knop... die bovenaan op de website staat. Stuur daar een berichtje even naartoe wat je wil horen. En ja, wij zijn dan inderdaad de beroerste niet om die dan even bij ons in de playlist te zetten, toch?
1: Ja, en dat doen we normaal niet in de muziekredactie. Die geniet ook lekker van het mooie weer, dus die zijn hier toch niet. Dus we dachten, we nemen de toko gewoon even over en we gaan het gewoon even helemaal anders doen vanavond.
2: Ja, maar als we er helemaal niet zijn, hebben we dan ook geen 92 idee vanavond?
1: Dat is wel een dingetje wat we misschien even moeten uitzoeken. Maar goed, dat komt goed.
2: Kom eens terug! Ja.
1: Dan moeten we even gaan uitzoeken.
2: Stuur dat een appje, Marco.
1: Maar dat komt wel goed, denk ik. Ik vind het vooral leuk dat er heel veel leuke suggesties binnenkomen. Ik pak er even gewoon eentje uit voor de aardigheid. Even kijken, ik pak even die van Luc erbij. Die komt namelijk met Justin the Wild en Cheerio. Is ook wel lekker, toch?
2: Oh, zeker.
1: Is dat er niet eentje voor nu, voordat het gaat regenen?
2: Ja, het is wel een knijter van een hit dit jaar.
1: Ja, moeten we even... Ja, kom.
4: Dit is de vrijdagavond show. Iedere week op je radio.
2: Ah, lekker zeg.
1: Ik kan hem maar één keer gebruiken.
4: Zingen doe je zo. Dit is de allerleukste

0: dat is deze fijne. Even lekker die radio hard.
1: Ik kan het niet meer horen.
0: Nee.
1: Oh. Dat is lekker. Dat is fijn.
0: Nee, joh, dat je dat nu wel zegt. Ja. Bernie Hoevenaars.
2: Ja.
0: Mag ik jou wat vragen misschien?
2: Je mag altijd vragen of je een antwoord krijgt.
3: In Vrij Laat.
0: Wat zit er in jouw showbiz nieuwstakjes?
2: Dat had ik al verteld aan jou, maar ik wil het graag nog een keer vertellen.
0: Ja, maar dat weet niemand. Dus ja, doe dat nou gewoon dat. Even, man. Dit is een radioschool. Ik kom net niet meer uit om jouw showbusiness nieuw te behandelen. Dus ik dacht, ik maak er een teasertje van.
2: Nou, ik heb nog 3 berichtjes. En ja, eigenlijk is er nog een 4 bijgekomen. En dat gaat...
0: Nee, dan moet je niet stiekem gaan uitbreiden nu.
2: Ja, maar dat vind jij namelijk leuk. Dat gaat over lang levende liefde.
0: Oh ja, dan mag het wel.
2: Ja, dan mag het wel. Ja, dat dacht ik al. Ja. Maar goed, en dan... RTL gaat iets nieuws doen met de talkshows. Dat ga je daar ook horen. Wie gaat meedoen met de Taskmaster van Arjen Lubach? Heb ik
0: wie van de 3?
1: Heb je ook nog nieuws over Topdier, of niet?
2: Ja, maar ik weet niet of iedereen die persoon kent. Ik weet waar je naartoe wilt. Die persoon die overleden
1: iedereen
2: is.
1: Iedereen kent die persoon. Zo, dat is wel heel snel. Ja. Nee, laat maar.
2: Ja, nou goed, en natuurlijk Gordon, daar gaan we als laatste over babbelen.
1: We hebben 2 keer over Gordon gehad, hè, vandaag.
2: Hoezo,
1: we hebben net het over Radio 10 gehad.
0: Nee, dat moet nog.
1: Oh, dat moet nog.
0: Hij teast al gewoon de hele show vanaf dat we begonnen zijn om 7 uur... met het feit dat hij het erover wil hebben.
1: Ja, en morgen hebben we het er nog niet over gehad.
0: Nee. Nee, maar je moet maar zo denken, deze show is natuurlijk ook... Ja, is
2: moet
0: zo.
2: Ik Spotify een of ander kanaal gaan openen met al de show?
1: Nee, we hebben het uit NPO3.
0: Nee, maar ik merk wel, Bernie, naarmate dat de avond voordat... worden die blokjes wel steeds vol.
2: Dat kan er veel vol.
0: Oh, het klopt. Laat zitten, doe geen moeite. De vrijdagavond show van Omroep Venray met niet alleen maar het showbiz nieuws natuurlijk. Maar ook met de muzikale bingo.
4: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
5: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
6: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
5: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
6: Duur?
5: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
7: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 9 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn 2 treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij 1 van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een droom. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
9: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Statenverbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
8: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
11: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
10: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

0: 7 jaar mijn steun en toeverlaat. Waar zouden deze mensen in de studio überhaupt moeten zijn zonder de aanwezigheid van deze man? Want u moet weten, lieve mensen, alle berichtjes die beantwoord worden vanavond, iedere winkelkaart die uitgedeeld is, hij is er verantwoordelijk voor. Hij houdt ons ook nog een beetje scherp, dat is ook wel lekker, Bernie. Dames en heren, Marco Loenen!
1: En de microfoon staat
2: dank
1: er
2: u,
1: uit.
2: Dank u.
1: Chapeau.
2: Ja, applausje voor jou. En tegenover mij de man die dan toch weer het nieuws altijd weet bij te houden. Overal. Alles als het gaat om BN'ers.
1: Zelfs in Ede volg ik alles.
2: Zelfs in Ede moet je nagaan. Als hij in Groningen zit, dan heeft hij nog gewoon alles op orde. We kunnen hem gewoon inbellen wanneer het kan. Zelfs om 4 uur 's nachts als we aan het uitzenden zijn. Dames en heren, Bernie Hoevenaars.
1: Je hebt wel veel fantasieën in je hoofd zitten, maar goed, dat is een ander verhaal.
2: Nou, toen heb je ze tegen gebeld en toen had ik een vraag gehad over over Erik ten Hag bijvoorbeeld.
1: Over wie?
2: Erik ten Hag.
1: Oké.
2: En toen zei gewoon de stand hier gewoon het nieuws van dit is
1: om 4 uur 's nachts. Daar kan ik me niks meer van herinneren, had ik gezegd. Maar goed. En aan de overkant de man die graag wel eens wisselt van radiostations. En ik zal er niet verder op ingaan, anders krijg jij misschien weer problemen. De enige echte Dennis Cox.
2: Dat is al geen ontkomen meer aan, hè?
0: Alleen al het zinnetje misschien weer problemen. Dat zegt wel genoeg, hè, joh?
1: Ja, we moeten opletten wat tegen te zeggen. Je moet je carrière niet onder beschadigen.
0: Nee, dat moet je niet doen.
2: Wanneer is de nieuwste bellenklok?

0: Alex Warren.
1: In de vrijdagavondshow van Omroep Vendraai. Bernie Hovenaars, bent u er klaar voor toevallig?
2: Helemaal.
1: Ah, gelukkig, dan is het goed.
3: Nu.
4: Het Vrijdag Showbiz Nieuws. Met Bernie Hovenaars.
2: Goed, ga ik snel beginnen, want ik heb vier dingetjes. Arjen Lubach die gaat het nieuwe programma doen, Taskmaster.
1: Ja.
2: En er is nu bekendgemaakt wie eraan mee gaat doen. Ik ken er een paar, maar de rest denk ik van hoe de heck are they? Jelka van Houten doet mee, die ken ik wel. Tony Ronnie, dat is Stefano Keizers, die doet mee. Maar dan komen er een aantal van, ik denk van wie zijn dat? Kim Schuddeboom. Heb je er ooit van gehoord? Ik niet.
1: Schud eens aan die boom, dan komt Kim eruit. Nee, ik heb geen idee.
2: Ja, nou ja, dat staat er dus bij. Kim Schuddeboom, Ryan Panday en, Ronald Snijders.
1: Oh ja.
2: Die gaan daaraan meedoen. Ze moeten allemaal grappige opdrachten gaan uitvoeren in dat programma. En vanaf 29 augustus komt het op RTL 4. En ook een weekje eerder dan bij Videoland.
1: Leuk.
2: Dan blijven we nog even bij RTL. Want RTL heeft bekendgemaakt dat de primetime-uitzendingen voortaan om 9 uur starten in plaats van 8:30. Dat houdt in dat BNB voor Liefde voortaan om 9 uur begint op tot 10:30. Maar afgezien daarvan is er nog iets anders los. Want Arjen Lubach, als je daarmee wil kijken, moet je wel heel lang opblijven. Of je gaat het de dag daarna op Videoland kijken. Dat kan natuurlijk ook. Want de talkshow van Renze Klamer gaat naar 10 uur in het nieuwe seizoen. En Arjen Lubach moet dan pas om 11 uur op zondag. Dat is een beetje, dan ligt iedereen denk ik al op bed. Die moet vroeg moeten werken. Dus, ja. Maar goed, het is een experiment. RTL wilde een beetje hetzelfde gaan doen zoals de Spaanse TV of Rai Uno, die ook al laat beginnen met hun primetime-programma's. En ze willen kijken hoe Nederland erop gaat reageren in de zomer.
1: Ja, mogen wij nu wel even reageren, inderdaad?
2: Zeker. Zeg maar.
5: Ja, nou ja, maar de Spanjaarden die hebben natuurlijk een hele dag ritme anders dan hier.
2: Ja, maar die hebben ook nog een siesta overdag, hè?
1: Spanjaarden.
2: En Spanjaarden?
5: Gaan we daar over mij,
2: Maar goed, vertel door, want ik heb
5: maar die eten ook laat. Wij hebben altijd om 6 uur dat we dan gewoon, weet je wel, de 6 uur nieuws aanzetten. En weet je wel, dat avondeten, maar hun eten rond 8:30, 9:00 uur. En ja, weet je, ja, maar, dat is een heel andere.
2: Snap ik wel, als ze een siesta hebben, dan zijn ze om 4, 5 uur wakker. En dan gaan ze een beetje wat doen. Ja,
1: even los daarvan, Benny. Denk jij niet dat die hele nieuwe avond bij RTL 4, die late avond, waarom doen ze dat? Je kan toch ook gewoon zeggen, neem je verlies. Want bedoel, ze gaan het niet winnen van Vandaag in Zeit. Ze gaan het niet winnen van Pauw en de Wit. Dus waarom zou je dan per se daar een talkshow moeten willen hebben?
5: Alweer eentje, zeg maar.
2: Nou, het was natuurlijk al bekend dat Renze die talkshow gaat krijgen.
1: Ja.
2: Dus dat moet op zender.
1: Maar even.
2: En Arjen Lubach, die wil niet natuurlijk op Videoland alleen maar zetten.
1: Nee,
2: En het is ook een heel andere doelgroep.
1: Ja, dus want dat Lubach past helemaal niet bij RTL.
2: Nee. Dus dat gooien zij laat in de avond. Heel oneerbiedig te zeggen voor...
1: Vrij laat. Maar even los daarvan, want dat is prima hoor, dat mag van mij allemaal. Maar ken je dat nog in die coronaperiode? Deed Boven Even Dons, die deed zo'n talkshow vanuit huis. Weet je dat nog?
2: Ja.
1: Dat vond ik dus echt een goed format. Toen dacht ik, wat nou als je, dat is vernieuwend, dat is anders. Ik vind het hilarisch als je gewoon iedere avond bij RTL vanuit de huiskamer van Boven Even Dons met een leuke gast. Dat is toch veel interessanter dan wat ze nu gaan doen weer met een tafel en weer met diezelfde koppen en die duiders.
5: Het is weer één pot nat.
1: Ja.
5: Ja, dat hebben we op een gegeven moment hebben we dat wel gezien.
1: Kan nou niemand een keer gewoon iets leuks verzinnen? Waarom moet het allemaal een kopie zijn van?
5: Nee, maar omdat het gewoon veilig is, denk ik.
1: We gaan gewoon weer Vandaag in Zeit namaken. Wat een goed idee. Ja, maar dat heeft toch helemaal geen zin?
5: Nee, dat heeft geen nut. Want die markt wordt al bediend natuurlijk. Ja, dat denk ik. Maar ook inderdaad, je zei ook van Arjen Lubach past ook niet echt... Ja,
1: ze hebben geen match. Ik heb ook nooit begrepen.
5: Het maakt wel goede dingen, maar het publiek van RTL zit er niet echt op te wachten voor.
2: RTL heeft gewoon de fout gemaakt dat ze denken van gaan ze hierheen sturen. Het hele publiek gaat mee met RTL. Maar het is een hele andere kijkersgroep.
5: Ja, andere kijkersgroep inderdaad.
2: Ja, en nu gaan ze hem op 11 uur zetten. Ja, mensen die vroeg moeten opstaan, die gaan echt niet meer om 11 uur nog eens even naar Lubach kijken. Denk ik.
1: Had je nog meer voor ons, Ben?
2: Jazeker, maar jullie wouden nog even...
1: Ja, zeker. Wij moesten er even over gasduinen.
2: Ja, dan heb ik vooral voor Dennis denk ik wel leuk nieuws. Lang leven de liefde.
1: Oh.
2: Dat programma krijgt weer nieuw leven.
1: Ja! Kijk, Benny, je kan nog altijd meedoen!
2: Daar had ik het niet over. Ik zeg, is weer nieuw leven. En in het, vanaf de herfst gaat het weer dagelijks komen op dagen op Net 5.
1: Voor mensen die dat gemist hebben, jij hebt je toch ook echt ingeschreven?
5: Ja, precies.
1: Jij zou meegaan doen, maar toen ging dat niet door.
2: Ik zou meegaan
5: Ik wilde vragen hoe dat zat. Want dat heb ik dus niet meegekregen. Ik heb er niks meer over Ron, namelijk.
2: Hoe bedoel je hoe het zat?
1: Nou, hoe is het afgelopen? Ja, je hebt je aangemeld en toen? Toen kreeg je bericht van het gaat niet meer door. Wat is wat?
2: Hoe ga ik dat kort uitleggen? En de tune is op. We moeten door.
1: Nee.
2: Ik had nog gronden. Je kon je dus inderdaad aanmelden. Dan krijg je een hele mail terug met een hoop informatie wat je moet invullen, wie je bent, wat je doet, voorkeuren, van alles en nog wat. Hè? En daarna krijg je dan weer een bericht na een tijdje van, is het een systeem, gehoord van ons. Dat is meestal zoiets. En toen kwam opeens dat bericht, Marco, van wij zijn noodgedwongen, moeten we stoppen, want het programma gaat niet meer verder. Dus toen is het eigenlijk als een brandend kaarsje uitgegaan.
1: Maar jij hebt nooit vanuit hun gehoord dat jouw aanmelding niet meer geldig was of zo?
2: Nee.
1: Dus in
2: niet op die manier.
1: Zou het heel goed kunnen zijn dat een redactie nu weer aan de slag gaat met een nieuwe reeks?
2: Dat ze de oude dingen gaan kijken.
1: En dat ze dan jouw naam daar gewoon weer uitplukken.
5: Wij doen een goed woordje van jou, hoor.
1: Maar dan ben jij wel de eerste die dat ons komt vertellen, toch?
5: Ja.
2: Dat hangt van het contractgegevens
5: af. Tuurlijk, dat komt helemaal goed. Dennis, ik hoor het al, wij kregen de stoep.
1: Benny Hoevenaars in een dinosauruspak. Dat lijkt me een geweldig beeld.
2: Ik stel wel een beetje ijzer
5: in de
2: Fischer
5: zingen, zeg maar. En, ja, hij heeft dan goed te houden.
1: Oh, dat lijkt me ook leuk. Ja, wat ga je doen? Heb je daar al over nagedacht? Stel dat je uitgenodigd wordt, wat ga je met die date doen? Je moet altijd iets doen.
2: Ja,
1: sommigen gaan karaoke zingen, anderen gaan samen douchen. Wat ga jij doen?
2: Nou, Dennis, ik weet niet hoe jij je met Esther een relatie hebt opgebouwd. Dat je gelijk gaat douchen.
5: Ja, zo dus. Ja, die viel het toch?
1: Luister, baby, ik heb dat heel goed getuigd. Dat was in de coronaperiode. En de tweede keer zat ze bij mij thuis op de bank. En toen kregen we s'avonds te horen dat we niet meer naar buiten mochten. Toen dacht ik, ja, ik had dit bakje. Ja,
5: blijf maar hier.
2: Arme S.
1: We zijn nooit meer weggegaan.
2: Goed, maar op jullie vraag terug te komen. Ja, ik weet niet wat je wel en niet mag. Ik weet niet of er restricties zijn van dit kun je wel en dit kun je niet. Kijk, als je echt van alles nog kunt doen. Het hangt ook van de dame af wat zij wel leuk vindt. Dus,
1: precies.
5: Hoe gekker, hoe beter voor de televisie.
1: Het zou toch lachen zijn als die een of andere... Mag dit op dit tijdstip? Ja, mag wel. Het zou toch lachen zijn als die een of andere SM-sled krijgt, weet je wel? Dat hij gewoon dat hij binnenkomt en er zweepjes op tafel liggen.
2: Daar hoef ik hier niemand op veiligheid te lopen als ik dat ga doen. Dan denken ze hier gelijk van, er loopt een dominante man hier rond.
5: Bernie, wij gunnen je alle plezier van de wereld.
1: Zo is het. Als wij maar mogen meekijken.
5: Ja. Nou, liever niet. Maar, precies. Als het op televisie is, dan... geentje. Nee, we supporten je helemaal. Als het wordt, dan zijn we echt blij voor jou.
2: Ik kan me niet voorstellen dat ze de oude dingen gaan doen.
1: Nou, ik wel, hoor.
2: Ik denk eerder dat ze weer die oproepen gaan plaatsen en noem maar op.
1: Nou ja, schrijf jij gewoon nog een keer in en dan doen wij het wel. Komt goed, jongen. Waar staat hem?
2: Nee, we hebben nog Conan als laatste.
1: Ook nog? Ja. Zullen we die even bewaren nog?
2: Nog een?
1: Ja, we zijn toch aan het einde van huis. Het maakt niet uit. Het is toch al oud.
2: Heb ik jullie...

vandoor met 4 kaarsjes voor euro. Dus niet een vrij laat, niet machine. En 6 zeer milieubewuste verre zonnepanelen. Als we de geruchtenmolen moeten geloven, dan komen deze mannen met nieuwe muziek. De vraag is er even wanneer, maar we kijken er natuurlijk allemaal smachtend naar uit. Het zal in ieder geval niet I Was Made For Loving You stijl zijn, want daarvan heeft Kees ooit al gezegd niet heel erg trots te zijn op dit liedje. Toch zingen wij met volle borst mee en draaien we met liefde op de vrijdagavond bij Vrij Laat in de Vrijdagavondshow. Je luistert naar Omroep Venray.

0: Dan mag ik deze er wel onder laten vallen, toch, Marco?
1: Ja, ik denk dat Christian er niet blij mee zal zijn, maar het is wel een meezinger.
0: Zo.
2: Ik ga graag bingo'en.
3: Is het
2: nou
3: zo leuk?
2: Bingo!
3: De muzikale.
0: Bingo! We zijn op zoek naar een winnaar in de muzikale bingo. Maar dat kan natuurlijk alleen maar als we vaak genoeg draaien. Want dat is het idee achter dit spelletje. Dus laten we eens even twee keer achter elkaar draaien, Marco.
1: Oh, twee keer achter elkaar?
0: Twee keer achter elkaar.
1: Het mocht wat kosten, mensen. Nou... Nummertje 6.
0: Dat is een publieke omroep, hè, dus...
1: Nummer 6.
0: Nummer 6.
1: Ja. En dat is...
4: 21 Pilots, Stressed Out.
1: Dat is het uit mijn hoofd.
0: De bingo staat in het teken van Pinkpop. En Bernie, jij kan misschien wel even vertellen wanneer de 21 Pilots op Pinkpop zijn. Of zijn ze al geweest? Dat kan ook. Het staat erbij, hè?
4: Ja, dat weet ik, maar ik heb mijn...
0: Wat zei je nou?
1: Deze avond volgens mij.
0: Oh, dat is lachen. Dan zijn ze waarschijnlijk geweest.
4: 22:55 tot middernacht.
0: Oh, vanavond nog.
1: Ik doe vanavond nog.
0: Dan sluiten ze af waarschijnlijk. Ja,
4: als het weer het toelaat natuurlijk. Hè?
0: Ja, als het weer het toelaat. Ja. Op dit moment zijn de berichten in ieder geval nog dat het meevalt. Dus en, laten we daar vanuit gaan.
4: En de Venray is nu 30 graden.
1: Oké. Okay. Nummer 3. Speelt hij ook vanavond?
4: Even zien. Ja.
1: Oh.
4: Die zijn al bezig, als ik dit moet geloven.
0: Oh, ook nog.
4: Tot 22:50.
1: Oh, want die hebben we net gedraaid. Nummer 3.
4: Ja, dat dacht ik al.
1: 6 en 3.
0: Nummer 3 is Sarah Larsson.
1: Ja.
0: En jij zegt, ze zijn al bezig, maar dat is gewoon één persoon, hè? Dat weet je.
4: Dat is goed,
0: weet
4: je. Oh, dat weet ik veel.
0: Okay.
4: 21:20 staat erop.
0: Oké. Sarah
1: Larsson.
0: Dat is wel een lekker zomerliedje, dus dat is fijn dat we die er even achteraan kunnen knallen.
4: Lekker met de onweer, regen.
0: Ja, toch. 21 Pilots, mocht u op je bingo kaart staan, mag je hem afstrepen. Dat geldt

0: Zeg, Marco Loenen.
1: Ja.
0: Heb jij toevallig iets gehoord van de muziekredactie ook, of niet?
1: Ja, inmiddels hebben ze wel een briefje achtergelaten.
0: Dus zometeen weten we wat de 92 idee gaat zijn?
1: Ik denk het wel.
2: Nee, dat gaat niet meer.
3: Ik ga graag bingo'en.
2: Is het nou zo leuk?
4: Zara Larsson, Foo Fighters, 21 Pilots, Frans Ferdinand. Je mag ze allemaal afstrepen. Als die tenminste op je bingo-kaart staan. Nou, allemaal zou niet kunnen, want dan zouden we al een bingo moeten hebben. Maar er heeft zich nog niemand gemeld. En dus gaan we nog een keer draaien aan die felbegeerde bingo-molen.
1: Zo, en nou, het volgende balletje is nummer 9.
0: Nummer 9. Oh, ja.
1: Oké.
0: Ja, ze staat dit jaar dus op Pinkpop. En ik weet zeker dat het dak eraf gaat. Dat kan niet anders. Ze staat er, als het goed is, zondag uit mijn hoofd. En dat wordt een feestje, dat kan niet anders. Maar ik elke keer bij deze liedjes denk ik wel, oh ja.
1: Oh ja. Het oh ja momentje.
0: Ja. Dat, het moment dat de muziekredactie van Omroep Venray deze dame ontdekte, heb ik dit liedje tot in de treuren voorbij horen komen.
1: Nou, sterker nog, is het weer een 92-idee geworden.
0: Hij is zelfs 92-idee geweest. Ja.
1: Ook geweest, ja. Nee, ook
0: en
1: dat.
0: Het zou ook zomaar een nieuw 92-idee kunnen zijn. Want je weet het nooit bij deze. Nee, hij komt precies. Iedere keer weer terug, maar ik ga hem met liefde voor je draaien. Want Roxy Dekker gaat er een feestje van maken. Dit weekend natuurlijk op Pinkpop in Landgraaf. Dat kan bijna niet anders. En nu hoor je er bij Omroep Venray.

0: lekker in de vrijdagavondshow van Omroep Venray en stond vandaag op Pinkpop.
1: Vrijlaat presenteert het 90-2-idee.
0: Ja, iedere week is het aan ons de eer om bekend te maken welk liedje je de komende tijd net even iets vaker gaat horen bij Omroep Venray dan welk ander liedje dan ook. En dat doen we omdat we vinden dat dit liedje dat ook echt verdient, omdat het een mega goed liedje is. Het zou zomaar kunnen dat je de makers van dit liedje kent. Die zou je namelijk zomaar kunnen...

0: Maar de nieuwe van Diplo heeft helemaal niets met Maren Morris te maken. Nee, sterker nog, ze hebben wel opnieuw een samenwerking gezocht. En terecht ook hoor. Maar dit keer met Cameron Rightcomb. Nou, die heeft ook een stem, daar weten we alles van, Marco. Want we draaien er met liefde Boomhoefendra natuurlijk.
1: Zeker.
0: En het leuke is dat ze nu de handen ineengeslagen hebben. En dit is ook wel weer een knijter hoor. Hij is terecht uitverkozen deze week tot het nieuwe 90-2D. En de komende tijd hoor je hem dus extra vaak, Boomhoefendra. En het liedje heet Would You Still Love Me?

0: Ja, ik heb nog iets goed van Bernie Hoevenaars. Dus voordat ik richting een ontknoping wil in het leukste spelletje van de Limburgse Radio, wil ik toch echt nog heel even. En dan.
1: Nu.
2: Nu.
1: Oh, nu ja.
3: Het Vrijdag Showbiz Nieuws.
1: Gaan we weer
3: met Bernie Hoevenaars.
4: Ja, we hebben het heel vaak, zoals we dat mooie radiothermen zeggen, geteased.
1: Ja, dat is toch zo. Ja,
0: hele mooie radiothermen zijn dat, Bernie Hoevenaars.
4: Ik heb het natuurlijk over de enige echte Gordon. Ik ga niet allemaal uitleggen wat hij allemaal heeft gedaan of niet heeft gedaan. Of wat hij van plan was te gaan doen, maar toch niet gaat doen. Maar het gaat over Gordon en hij heeft een eigen radioprogramma. Samen met Vrouwkje de Bot, iedere werkdag van...
0: Ja, hartstikke leuk.
4: Ja, jij vindt het niet fijn, nee. De concurrerende radio's
0: aan
4: de
0: gang.
4: Nee, maar goed, ik heb het toch gezegd. Van 6 tot 10 op Radio 10. Hij denkt erover na, hij twijfelt of hij nog wel door wil gaan met het programma. Hij is in september vorig jaar begonnen, samen met Vrouwkje.
0: Ja.
4: En hij gaat, zegt hij, gaat binnenkort beslissen of hij nog doorgaat met het programma. Want hij wil de combinatie met zijn radiowerk en zijn zangcarrière goed bekijken. En hij heeft er heel veel last van dat hij zo vroeg moet opstaan.
0: Ja, het maar is
4: dan,
0: zo
4: ik, dan zeg ik weer bij mezelf, ja, dat wist je een jaar geleden toch ook dat je vroeg moet opstaan.
0: Ja, maar dit is toch precies wat wij al voorspeld hadden, Benny. Weet je nog, dat we hebben het hier uitvoerig over gehad in dit programma. En toen hebben we uitvoerig besproken over hoe die zou gaan lopen. En toen wisten we aan de voorkant al dat het echt niet heel lang zou duren. Dat wisten we gewoon aan de voorkant al. Daar is niks aan gelogen.
4: Ja, goed. Ik heb buiten
0: de uitzending. Maar sterker nog, wij hebben nog tegen elkaar gezegd, echt, ik zweer het je, met de kerst is die weg.
5: En het was al een schip waar al een lekkage.
0: Ja, en uiteindelijk is dat niet gebeurd. Ze hebben het er nog overheen proberen te tillen. Nog een paar hitlijstjes, zodat hij nog wat meer op vakantie kon. Maar er komt natuurlijk een moment dat niet meer kan, hè?
4: Ik speel toch even de duivel nu. Zou het niet kunnen dat, dat de bazen van Radio 10 denken van... ja, dit is niks, die luistercijfers, dat kost ons een bakken geld iedere ochtend.
0: Niet, nee.
4: En dat Gordon dan op zijn beeld zegt van... Oké, ik ga maar zeggen dat ik het er niet meer kan volhouden... want anders heeft hij een deuk in zijn carrière... als alleen Radio 10 gaat zeggen van...
0: Ja, dat is uiteindelijk waar je op dat punt ga je komen. Hij wil geen gezichtsverlies leiden. Nee. Dus op een gegeven moment groeit hij dan maar op het feit... dat het vroeg opstaan zwavelt. En dat is ergens ook wel, dat zal ook ongetwijfeld meewegen.
4: Maar zou dat het zijn, denk je? Dat,
0: dat zou kunnen, ja, dat sluit ik niet uit. Maar ja, goed, iedereen had van tevoren al voorspeld. En het is ook zo weer voorbij. Laten we eerlijk zijn, het heeft één radioseizoen geduurd en het is alweer voorbij.
4: Ik vind het wel zielig voor Vrouwkje, want die kan er niks aan doen.
0: Ja, het is niet. hij heeft niet tegen Vrouwkje gezegd. Dat heeft hij niet gezegd, nee. Hij laat er gewoon vallen als een baksteen. Maar goed, wie weet wat die allemaal nog gaat doen natuurlijk op de radio.
4: Wat zou Radio 10 dan daarvoor in de plaats gaan zetten?
0: Nou, ik denk dat je de telefoon even in de gaten moet houden, Bernie Hoevenaars. Want zou het niet?
4: Dat geloof ik niet.
0: Nou, ik ben er helemaal niet zo zeker van. Het zou best kunnen, hoor.
4: Misschien bellen ze jou wel op.
0: Dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet.
4: Nee,
0: er zijn heel weinig dingen in het leven uitgesloten, maar dat is wel... Ja.

0: Marco Loenen, jij wuift terecht, want jij zegt ja hallo. We hebben ook nog een winnaar voor de muzikale bingo.
1: Ja, ik was het alweer bijna vergeten, maar inderdaad.
2: Ja.
1: We hebben
2: bingo.
1: Ja.
2: Laat drie keer bingo.
3: Dit is gewoon een wedstrijd.
0: Hansie. Ja, zouden we bijna vergeten. Moeten we niet doen natuurlijk. Wie gaan we blij maken met 4 kaartjes voor Euro Disney, een vrijlaat niet-machine en 6 zeer milieubewuste verzonnepanelen?
1: Ja, de felicitaties gaan naar Lars deze week, want hij had nummertje 3, 6 en 9. Dus in dit geval Zara Larsen, 21 Pilots en Roxy 30.
0: Bij deze mag je die inderdaad echt even gaan inlijsten hoor, die bingo kaart thuis. Het hele prijzenpakket, die 4 kaartjes voor Euro Disney, die vrijlaat niet-machine en die 6 zeer milieubewuste verzonnepanelen komen jouw kant op.
1: Ja. En we moeten het natuurlijk niet vergeten. We hebben natuurlijk ook RevealMoFanHype.nl en dan die groene knop zeg maar, op onze website hebben we natuurlijk gevraagd om even wat liedjes op te sturen als meezingers zeg maar, voor dit aankomende weekend waar veel te doen is.
0: Ja, nou, dat kun je wel zeggen, ja.
1: Ja, er kwam net nog eentje binnen.
4: Gerard Joling hebben we ook nog niet gedraaid.
1: Ja, we hebben nog niet gedraaid, dat klopt.
0: Nee. Oh, we moeten wel een beetje opschieten dan.
1: Ja.
0: Wat hebben we binnengekregen, Marco? Ja. Neem maar even mee.
1: Ja, we hebben ook nog die plaat van Samuel Welten.
0: Oh, die is wel leuk, want morgenavond speelt de Nederlands elftal rond dit tijdstip.
1: 7:00.
0: Ja, en dan weten wij natuurlijk met z'n allen dat we die Zweden echt tot gehaktballetjes gaan vermalen. Dus nu gaat het gebeuren.
1: Ze gaan als knekkenbrood over de
0: toonbank. Zelf. Ja.
4: Ik voel dit nog zin.
0: Nou. Iedere week op je radio. Goeie suggestie, hoor.
1: Ja.

0: Samuel Welten en De Leeuw komt eraan. Wat mij betreft heeft hij het liedje van, het, van dit WK wel te pakken, hoor.
1: Samuel Welten is de Lion King. Ja.
2: Nou, vind jij dat?
1: Nee, dat vind ik
2: echt de Lion King is, hoor. Dat kan wel beter.
0: Dat vindt hij zelf ook, denk ik.
1: Kan gewoon zo in me op, weet je wel. Ja. Nou, en daarmee gaan we het weekend openen.
0: Dat vindt hij zelf ook, denk ik. Maar we gaan die Zweden toch gewoon keihard oprollen morgen.
1: Als knetterbreut en tussen de Zweedse gatballetjes.
2: Ja, wij zijn volgens de Amerikanen de crazy Dutch.
0: Ik heb dat elftal van Zweden even geanalyseerd, hè. Ja. Ik heb er even goed in gedoken. Het is toch een beetje een IKEA-kastje. Het dondert heel snel weer uit elkaar. Ja.
2: Dat
1: is zo moeilijk, de handleiding. Dat is niet normaal.
0: Als je de handleiding helemaal uitgeleid en je bent elke keer als het veld oplopen, denk je, ze zijn toch zo'n zweutschroefje vergeten, weet je.
1: Ja, precies. Dan vallen ze, ja, inderdaad. Van de ellende uit
0: je ziet toch ergens een gaatje waarvan je denkt, dat gaatje had daar niet moeten zitten. Dat is een beetje het...
1: Dat wordt het wel heel funzig.
0: Dat is het Zweedse elftal, ja. Benny Hoevenaars, wat wou je zeggen?
1: Vertel.
2: Wat wil ik zeggen?
0: Nou, ik zag je op het puntje van je stoel gaan zitten. Ik denk, nu wil je wat zeggen.
1: Ja, ik dacht
2: nou ja, ik zat gisteren Amerikaanse televisie te kijken. Dan hadden ze over Nederlands elftal met die bus en dergelijke. Ja. En die politieagent die sprak met een verslaggever van Fox. Want Fox zendt het in Amerika uit.
1: Ja. Ja.
2: En die zei onder andere van, what a crazy Dutch people.
0: Dat
2: vond ik wel apart.
0: Maar die Amerikanen zijn dol op ons, hoor. Want die hebben echt het idee, wat gebeurt er allemaal?
2: Ja, maar die snappen er geen bal van. Waarom dat wij met oranje...
0: Die snappen er geen bal van, leuk.
1: Tot volgende week, mensen.
0: Hey, Bernie, zal ik jou dan even tegemoet komen, jongen? Hè?
2: Hij is ook een afspraak gekomen, Geert-Jorie.

0: door Hans Dorsers bij deze. Dankjewel daarvoor. Met de trein naar Oostende van Spring.
1: Wel onze Hans.
0: Het was wel onze Hans, het was niet tweede Hans. Maar ik moest toch iets verzinnen om Benny Hoevenaars ook een beetje enthousiast te krijgen voor deze plaat.
2: Ik heb er niks van gehoord. Ik kom net terug van de wissel. Hans
0: Doen we zo meteen privé nog een keer voor je, Benny. Geen probleem. Lieve mensen, we gaan beginnen aan een

0: Coloene zegt het goed. Morgen vroeg om 8 uur zit hier Freek van Velen, Mark de Wit.
1: Zeker.
0: Dan hebben we inderdaad een bijzondere middag, Marco. Je bent er in ieder geval lekker lang, hè, geloof ik.
2: Ja, van 12 tot 3 een middag Formule XL.
0: Zo, doe maar. Ja, daarna hoor je ook onder andere Erik van Otterdijk natuurlijk nog, die je kent van de vrijdagavond. En Bernie Hoevenaars, jij bent er ook weer bij op zaterdag, hè?
1: Zeker. En diverse blokjes op de zaterdag. Ja.
2: Ach, wel leuk.
0: Bij deze, normaal noem je dan even de blokjes ook.
1: Ja, 9:30, 11:30, 11:30, 14:30.
0: Hier, schiet je uit zo'n mouw, hè?
2: Dan weet je het weer.
0: Lekker toch? Fijn weekend, we spreken elkaar weer volgende week. Houdoe, bedankt en tot ziens. Hai joh!
2: Ja, hai je. De ballen!
3: Omroep Venray. Het nieuws van 10 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tighem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Eén van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
5: Io e l'Italia non imploriamo mai.
4: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 12 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingang van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droge en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Detail. Het nieuws van 1 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Luister met een lach. Wij kleuren je dag.
1: Omroep Venray.

0: nieuws van 2 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden vielen zwaar gewonden toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 's Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder over